0: 105. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Breezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Breezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

gezicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat al een file op de A10, Koenplein de Nieuwe Meer, tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Slotervaart 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Een jong kind is gisteravond rond 7:15 op de Plataanstraat in Haarlem-Noord aangereden door een automobilist. Het kind stak met de fiets over toen de auto met flinke snelheid de straat inreed en het kind hard ten val bracht. De bestuurder reed door richting de Orionweg. Het kind is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt een zwarte, wat oudere Audi A3 met schade aan de voorzijde en doet een dringende oproep aan de bestuurder zich te melden. Bij de bushalte Europaweg Spaarne Gasthuis in Haarlem is een nieuw voetpad aangelegd over de busbaan. Vorige maand staken tientallen passagiers illegaal over nadat de eerdere oversteek bij een verbouwing was verdwenen en voetgangers 100 meter moesten omlopen. Dat deden de meesten niet. Buschauffeurs, passagiers, het Spaarne Gasthuis en vervoerder Transdev klaagden over de onveilige situatie. De gemeente Haarlem greep snel in na de klachten en berichtgeving in de krant. Het nieuwe paadje verbindt de 2 bushaltes via een korte oversteek. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust langzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensah, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvog. Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Slotervaart staat 3 kilometer file. Door een ongeluk is 1 rijstrook maar open, de op- en afrit is ook dicht. En de vertraging is 10 minuten op de A10. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Door Al Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
3: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst Toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
5: Daar is de winst.
6: 5-7, 16.
5: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
3: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer staat een file bij Amsterdam Slotervaart door een ongeluk. 4 kilometer en een kwartier vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. De oprit is dicht, waarschijnlijk tot 7:15. Op de N247 Hoorn Amsterdam. Bij Broek in Waterland Noord 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Goedemorgen, 105 in bedrijf. Het is maandag vandaag, 14 september.

idee waarom ik hiermee begonnen ben. Michel Delpech uit toch de vroege jaren 70. En toch een vlucht op de maandagmorgen. Vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn 105, Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En natuurlijk alles daarbuiten en wat er tegenaan ligt, wat dan ook. Allemaal van harte uitgenodigd. Tot 10 uur het ochtendprogramma zoals te doen gebruikelijk. Ook op deze maandagmorgen 14 september alweer vandaag. Tot 10 uur muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer.

Terrence, Trent D'Arby en If You Let Me Stay. Nou, dat zal erom hangen natuurlijk, tot aan 10 uur in ieder geval. 105. Inderdaad, 105 in bedrijf. Deze maandagmorgen, vandaag de dag, vandaag de maandag. Eens even kijken, deze loopt al lekker mee in de playlist hier op 105. Van Dik Hout nog een keer.

Van Dieghout, te veel is niet genoeg. Gaat even hebben over de WOZ-waarde. Want Pro Haarlem wil de rioolheffing gaan koppelen aan de zogeheten WOZ-waarde. Zo lezen we afgelopen zaterdag bij de collega's van het Haarlems Dagblad. Komt daar later in het programma even uitgebreider op terug.

0: Up Around the Bend. Nee, Around the Bend. Gewoon om de hoek, zullen we zeggen. Ja. Up Around the Bend, dat was van Creedence Clearwater Revival. Dat is al een tijd geleden.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit de buurt, vast onderdeel in de programmering en vooral ook in het format hier op 105. Zeker ook in het ochtendprogramma, uiteraard zou ik bijna willen zeggen. Het is maandag vandaag, ja, kan het ook niet helpen, maar het is nou eenmaal niet anders. Tot 10 uur het ochtendprogramma. Dennis hoor je nog. En...

0: geluk.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Een vrouw is afgelopen zaterdagochtend gewond geraakt bij een licht ongeval in een flat aan de Pieter Keilaan in Bloemendaal. Ze kwam vast te zitten in de lift, terwijl haar hondje aan de lijn aan de andere kant van de deur vast zat. Rond 9 uur werd de brandweer opgeroepen en bevrijdde de vrouw. Na haar bevrijding is ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje bleef ongedeerd en werd door buren opgevangen. Wat er misging met de lift is niet bekend. Een jong kind is gisteravond rond 7:15 op de Plataanstraat in Haarlem-Noord aangereden door een automobilist. Het kind stak met de fiets over toen de auto met flinke snelheid de straat inreed en het kind hard ten val bracht. De bestuurder reed door richting de Orionweg. Het kind is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt een zwarte, wat oudere Audi A3 met schade aan de voorzijde en doet een dringende oproep aan de bestuurder zich te melden. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust dankzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensa, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvog. Fosu-Mensa doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen in Zweden zijn inmiddels geteld. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Daarin speelt ze een meisje dat weer baas wordt over haar eigen lichaam na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen en het wordt 20 tot 23 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer, 3 kilometer file bij Amsterdam Slotervaart, 20 minuten vertraging, er is maar 1 rijstrook open door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Somber hier op Holle 5. Deze maandagmorgen, jawel. 105 in bedrijf. Het ochtendprogramma tot aan 10 uur. Palingen komen amper door het gemaal van Sparendam heen. We can't

0: Love Like This, Jesse Hydro.
1: The way you talk straight through a movie, and even that dance, well, it moves me too.
0: Love Like This. Ik zei het al, palingen kopen amper door het gemaal en sparend omheen. Gemalen paling. Of nou ja, misschien is het jasje al uitgedaan. Ik kom daar straks even uitgebreider bij op terug.

Charlie Roll. I'm good. Luxe villa's in zee bij Zandvoort. Een mysterieus bord aldaar. Straks meer daarover. Ja.

The love keeps me alive. It feels so good. Zo Nick Holly op 105 van deze maandag. Morgen 14 september. Vandaag de dag. Vandaag de maandag. Hoe kan het ook anders natuurlijk. Een koffieshop mag visrestaurant in Haarlem gaan verbouwen. De gedoogvergunning is nog wel niet rond. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider bij op terug.

Seven Nation Army. Ik zei het al op onze eigen website. Reageer bewoners op plannen in zaken de vernieuwing bij en van Spaarneboog. Het duurt allemaal erg lang, het hele proces. Alles op onze eigen website te vinden. Zometeen het NOS Journaal van 8 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
4: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
3: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
3: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
6: Jeetje, even een achter van harte welkom hier op 105. Het ochtendprogramma tot 10 uur.

0: Moody Blues, het hele verhaal lees ik in je ogen. The Story in Your Eyes, klassieker dus van de man uit de vroege jaren 70. Misschien wel eind jaren 60. Zou ik nog eens even goed naar moeten kijken. Ja, dat is alweer een tijd geleden natuurlijk. Goedemorgen, 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105. Vanuit de hoofdstad van Noord-Holland voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal met het dagelijks ochtendprogramma. Vandaag de dag, in dit geval vandaag de maandag. En wat voor maandag en welke maandag hebben we het dan over? Het is vandaag 14 september van het jaar 2026. Een nieuwe week is ook voor ons weer begonnen. Voor jou en voor jullie ook natuurlijk. En we helpen je een beetje op gang op deze maandagmorgen.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

JYT and the first time. Bewoners kunnen reageren op plannen van de gemeente Haarlem. En dat voor de herontwikkeling van de omgeving van de Spaarneboog in Haarlem-Noord. Nou, het hele gebied wordt de komende jaren daar vernieuwd. Zo moeten er 750 nieuwe woningen komen. En er komt bovendien ook nog een nieuw winkelcentrum. Dit en meer lees je allemaal op onze eigen website www.haarlem105.nl. Nou, waarschijnlijk komt er ook in ieder geval de mogelijkheid wordt opengehouden om een nieuwe brug voor wandelaars en fietsers over het Spaarne naar de Waardepolder te gaan aanleggen. Nou, de redactie van Haarlem 105 is erop uitgetrokken en heeft wat bewoners geraadpleegd en gevraagd wat zij van al die plannen vinden. En wat ze ervan vinden, dat kun je allemaal eventjes in ieder geval meekrijgen op onze eigen website www.haarlem105.nl. Een reportage van onze eigen Bas de Larry van de redactie van Haarlem 105. Tot 10 uur het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de maandag.

0: Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you.
0: Inderdaad.
1: I knew it.
0: I knew it, I know you. Ja, dat is mooi natuurlijk. Tot 10 uur, het ochtendprogramma. En daarin is de muziek nooit ver weg.

Ga daar waar je gewenst bent. Go where you want it. Amanzi hier op 105. De oude postkantoor in Heemstede. Het blijft monument en het blijft ook de gemoederen nog een tijdje bezighouden.

lekker niet. En Choosing Texas, of dat de goede keuze is, dat zal moeten blijken. Dus ook goedemorgen, leuk dat je erbij bent. 105 in bedrijf met het programma Vandaag de Dag. Vandaag de maandag 14 september. Zometeen het Haarlem 105 nieuwste editie van Hadden van

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Bij de bushalte Europaweg Spaarne Gasthuis in Haarlem is een nieuw voetpad aangelegd over de busbaan. Vorige maand staken tientallen passagiers illegaal over nadat de eerdere oversteek bij een verbouwing was verdwenen en voetgangers 100 meter moesten omlopen. Dat deden de meesten niet. Buschauffeurs, passagiers, het Spaarne Gasthuis en vervoerder Transdev klaagden over de onveilige situatie. De gemeente Haarlem greep snel in na de klachten en berichtgeving in de krant. Het nieuwe paadje verbindt de 2 bushaltes via een korte oversteek. Een vrouw is afgelopen zaterdagochtend gewond geraakt bij een licht ongeval in een flat aan de Pieter Keilaan in Bloemendaal. Ze kwam vast te zitten in de lift terwijl haar hondje aan de lijn aan de andere kant van de deur vast zat. Rond 9 uur werd de brandweer opgeroepen en bevrijdde de vrouw. Na haar bevrijding is ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje bleef ongedeerd en werd door buren opgevangen. Wat er misging met de lift is niet bekend. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust langzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensah, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvak. Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden worden gered. Het weer. Eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apkoude 9 kilometer file door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen afrit Volendam en de Koentunnel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Cleopatra Train hoorde hier op 105 van deze maandagmorgen. Het ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur. Zoals te doen gebruikelijk.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: Maandagmorgen, we trekken je week weer een beetje op gang op deze maandagmorgen. Dat doen we natuurlijk ook met lekkere nieuwe muziek. Onder meer van deze Luke Bryan.

Gonna Be Science, Luke Bryan, nieuwe muziek van hem hier op 105 deze maandagmorgen. Natuurlijk, het is ongeluk afgelopen vrijdag met die bus daar in Zwitserland.

0: Au Mieux en de 24 Hours. 105. Een vrouw uit Haarlem van 71 jaar is komen te overlijden bij dat tragische busongeluk afgelopen vrijdag. Daar in Zwitserland. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk waren 4 vrouwen en een man. Alle zijn ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Waaronder dus Haarlem, al dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Afgelopen zaterdag kwamen ze met dat bericht naar buiten. Ja, tragisch ongeluk. Ik schrok daar wel even van. Ik ben daar ooit eens met een heel ander gezelschap ook langs gereden. Langs die plek daar ik... Een paar keer heen en weer gereden langs die route, omdat we daar in de buurt ook excursies hadden. Maar dat is alweer wel heel wat jaren geleden. Dan praat ik over 2001 of zo, geloof ik zelfs nog. Nou ja, goed. In ieder geval, ze waren daar ook met de weg bezig. Nou, laat dat even voor wat het is in ieder geval. Het nieuws is nou eenmaal wat het nieuws. Het is niet altijd leuk, het is niet altijd gezellig. Maar ja, je moet het wel brengen natuurlijk. Tot 10 uur het ochtendprogramma deze maandagmorgen.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Muziek uit de buurt, vast onderdeel in de programmering en het format met deze van Lakshmi.

Lakshmi. In het kader van de muziek uit de buurt hier op 105 deze maandagmorgen. Zo heet hij ook, I'll Be On My Way.

Goedemorgen. Maandag vandaag, 14 september alweer. Het ochtendprogramma vandaag, de dag vandaag, de maandag, doen we elke werkdag. Het ochtendprogramma van maandag tot vrijdag tussen 7 en 10. En in het weekend zijn we er ook nog. En dan tussen 7 en 9 op de zaterdag en de zondag.

Rick Iglesias en The Escape. Nou, dat doe ik pas om 1:10, dus wees maar niet bang. Even kijken, zometeen het NOS-journaal van 9 uur en dan nog 1 uurtje te gaan op deze maandagmorgen.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
4: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
3: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
3: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maas en Apkoude 12 kilometer file door een auto met pech een kwartier vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file, kwartier vertraging. 10 minuten op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knopend Hoek en Afrit IJmuiden 3 kilometer file door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En 5 minuten vertraging op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingenlieden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Maandagmorgen vandaag, 14 september. Een nieuwe week is eigenlijk alweer een tijdje begonnen. 105. Tot 10 uur het ochtendprogramma zoals je dat van ons gewend bent. Hier op 105. 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog meer tussen nu en 10 uur op deze maandagmorgen.

The Outlaws. There goes another love song. Zag er net eentje voorbij vliegen hier natuurlijk. Goedemorgen, 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En iedereen en alles wat er, dat er verder bij wil horen, getuige van wil zijn. Het maakt niet uit, je bent van harte uitgenodigd en welkom om lekker te blijven hangen en te plakken, zeg maar. Alles te volgen via radio, tv, online, noem maar op, via onze app en zorg dat je hem hebt. De 105-app. Dan heb je Haarlem 105 onderhand bereikt, zullen we zeggen. Ja, zijn we nooit ver weg, moet je maar denken. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer. En om 10 uur is het gewoon weer tijd voor Haarlem werkt op deze maandagmorgen met Jan Gaus.

Dancing in the Rain, de Superman Lovers, met Kai Sons. Hier op 105 van deze maandagmorgen nieuwe muziek. Daar houden we van natuurlijk. Volwassen paningen vinden bij een gemaal Spaarndam nauwelijks de weg naar zee. Ik zou zeggen, zet er een paar bordjes neer, maar dat blijkt niet zo helemaal te werken. Ik lees allemaal in een bijzonder onderzoek, waarbij gezenderde palingen precies kunnen worden gevolgd. Dat dacht ik ook al, dat het op die manier werkt. Straks meer daarover.

Inner City. Zo heet hij ook. The Big Fun. Goedemorgen, maandag vandaag. En dat is niet alleen maandag, het is ook al 14 september. Dus dat loopt er redelijk schingrovend aan, zullen we zeggen. Eens even kijken, het ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur op deze maandagmorgen. Hey.

James Blunt, Taste Like Summer. Je hoort het vijf. Goed om eerst wat van te horen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft sinds kort wel een beetje in beeld. Hoe moeilijk of makkelijk vissen, gemalen en sluizen kunnen passeren. Dat heeft alles te maken met dat onderzoek van die palingen daar bij Spaarndam. Straks meer.

0: Sky Full of Stars. Die palingen in zo'n emmer. De snotten zouden een beetje in zitten roeren. Dat wil je ook niet natuurlijk. Maar hoe dat allemaal zit, straks meer daarover in ieder geval.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Inderdaad, vast onderdeel in het format en in de programmering hier op 105. Zeker ook in het ochtendprogramma is de muziek uit de buurt. En daar maken we deze maandagmorgen natuurlijk helemaal geen uitzondering op. In dit kader, Jacqueline Govaert nog een keertje met deze. We said-

ik zei wel, Jacques Michel van de muziek uit de buurt. Wherever I Go, maar dat was al samen met Alain Clark. Moet dat even genoemd worden natuurlijk. Even kijken, editie van 9:30 van het Haarlem 105 Nieuws is onderweg.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Een jong kind is gisteravond rond 7:15 op de Plataanstraat in Haarlem-Noord aangereden door een automobilist. Het kind stak met de fiets over toen de auto met flinke snelheid de straat inreed en het kind hard ten val bracht. De bestuurder reed door richting de Orionweg. Het kind is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt een zwarte, wat oudere Audi A3 met schade aan de voorzijde en doet een dringende oproep aan de bestuurder zich te melden. Bij de bushalte Europaweg Spaarne Gasthuis in Haarlem is een nieuw voetpad aangelegd over de busbaan. Vorige maand staken tientallen passagiers illegaal over nadat de eerdere oversteek bij een verbouwing was verdwenen en voetgangers 100 meter moesten omlopen. Dat deden de meesten niet. Buschauffeurs, passagiers, het Spaarne Gasthuis en vervoerder Transdev klaagden over de onveilige situatie. De gemeente Haarlem greep snel in na de klachten en berichtgeving in de krant. Het nieuwe paadje verbindt de 2 bushaltes via een korte oversteek. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust langzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensah, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvåg. Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog, zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Bijna alle stemmen zijn geteld en centrum-links heeft 3 zetels meer dan het centrum-rechtse blok. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode, 15 opvarenden konden worden gered. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knopend Hoek en afrit IJmuiden. 4 kilometer stilstaand verkeer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook nog dicht. Kan elk moment weer vrij zijn. En 522 Bijlmermeer Amstelveen bij de A9. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Soul. Bruno Mars hoort hier op 105 deze maandagmorgen. Het restant van de ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur natuurlijk. Pro Haarlem wil de rioolheffing gaan koppelen aan de WOZ-waarde. Hoe zit dat allemaal in elkaar? Daar ga ik je straks even over bijpraten.
1: 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Joel Corey, Whisper, I Can Hear You Whisper. Pro Haarlem wil de gemeentelijke rioolheffing wat slimmer en eerlijker maken. En dat laatst afgelopen zaterdag bij de collega's van het HD. En zullen dat gaan koppelen aan de waarde van de woning. Op die manier komt er bij woningcorporaties geld vrij om zogeheten versteende wijken groener en koeler te maken. Nou, met de rioolheffing, dat weet je ongetwijfeld wel, dekt de gemeente de kosten om riool en regenwater af te voeren en het grondwater te reguleren. Kosten worden verdeeld over alle eigenaren van woningen of bedrijfspanden, zeg maar. Ja, die betalen allemaal hetzelfde bedrag in 2026, dit jaar dus €186,60. Hoe kleiner of groot het gebouw is, dat maakt er allemaal niet uit. Pro Haarlem wil dit eigenlijk gaan veranderen. Dat willen ze eigenlijk al langer doen. Landelijk stappen de laatste jaren steeds meer gemeenten namelijk over naar een beetje gedifferentieerd tarief, zeg maar. Dat het allemaal toepasselijk is en toepasbaar te maken is voor specifieke situaties. Nou, in onze regio heeft Bloemendaal dat inmiddels ook al. Nou, ben je geïnteresseerd? Denk jij, dat gaat mij wel eens raken? Lees gewoon het hele artikel even op je gemak door. Je vindt het bij de collega's van het HD afgelopen zaterdag. Dan hoef je niet zo ver te zoeken in ieder geval. Meer nieuws en informatie uiteraard te vinden op onze eigen website. www.haarlem105.nl. Daar vind je het allemaal.

105 in bedrijf op deze maandag. Morgen het ochtendprogramma Vandaag de Dag, Vandaag de Maandag. Het is vandaag 14 september. We doen het nog tot 10 uur en dan is het tijd voor Jan Gaals met Arnhem Werkt.

Can't Stop Loving You, Phil Collins, op de maandagmorgen. Ga even naar Heemstede, want die gemeente dreigt alleen op te gaan draaien voor de kosten van aanleg van een voetgangstunnel bij Leiduin. Want als die er al komt, dan dreigt vrijwel de volledige rekening bij Heemstede terecht te gaan komen. Laatst in de regionale nieuwsmedia afgelopen vrijdag. Nou, uit een inventarisatie van het college van burgemeester-wethouders van Heemstede blijkt namelijk dat verschillende externe partijen niet bereid zijn om bij te dragen. De gemeenteraad van Heemstede moet nu gaan bepalen of ze het een plan een vervolg gaan geven. Dat ligt natuurlijk al gecompliceerd. Er zijn wel wat partijen die willen wat bijdragen. Maar goed, dat is, ik zal niet zeggen een druppel op een gloeiende plaat, maar het gaat allemaal niet vanzelf. Dus dat is maar de vraag hoe dat allemaal een vervolg kan gaan krijgen daar in Heemstede. Afgelopen vrijdag was het ook al een beetje bij ons bij in het nieuws van Haarlem 105. Maar ik vind het wel een typisch verhaal. Maar het komt vaker voor, dit soort projecten. En dan moet de gemeente daar helemaal voor opdraaien, zeg maar. Nou, dan hebben ze natuurlijk geen geld voor. ProRail wil de tunnel namelijk onder voorwaarden wel gaan aanleggen, maar alleen in opdracht van anderen. Kijk, daar heb je het al. Dus dan is dan duidelijk dat dat allemaal, dat zal op de lange baan gaan in ieder geval. En dan gaat het nog om wat voor versie moet het dan worden van zo'n tunnel. Heel artikel, je komt het tegen in de regionale nieuwsmedia. En ook wij blijven dat hier netjes volgen op 105. Goedemorgen. Langste deel alweer gehad op deze maandag van het ochtendprogramma. Dus

Galantis, David Guetta en 5 Seconds and Lighter op deze maandagmorgen. Vandaag de dag, vandaag de maandag. 105. En dat zit er weer op hiermee. Dus ja, morgen Pedro van Looij om 7 uur. En zometeen naar het nieuws van 10 uur, Jan Gauss.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 14 september. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Ja, dit is weer Haarlem Werk. Een nieuwe week. Op de 14e begonnen. Ja hoor. Dit is Roxy Dekker, haar nieuwe single.

0: op deze maand.
1: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.
0: Ja, die eerste race in Madrid is er ook geweest. Nummer 2 voor Max Verstappen. Lando Norris, pechweekend eigenlijk. Want alles zag eruit dat hij weer een keer zou gaan winnen. Maar Antonelli gewonnen met die eerste race daar in

0: Find the Way. Goh, wat was het een lekker weekend, hè? Het was nog heerlijk weer. Zo nu en dan wel wat regen. Maar voor de winter is het ook gewoon een hele lekkere temperatuur. En dat natuurlijk al bij die open monumentendagen. Twee verschrikkelijke mooie dagen. Ja.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: En dit is Yves Berendsen. Zoals hij dat deed bij de beste zangers. Dit is het nummer Verlangen.
2: Sorry.

Ja, dat is het origineel. Mooi, ja. Het is 14 september. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Bam! Ja, bam, bam. Ik heb straks voor je Al Jones in het kader van de nieuwe muziek. Maar nu is Young Gun Silver Fox.

die dagen weer 5 nieuwe platen hebben. Van de Blue Tiger, The Brother Walls, Dow Bob, Al Jones en John Allen. Dat zijn die 5 nieuwe artiesten. En 5 nieuwe liedjes die we regelmatig gaan horen. En in dit uur heb ik voor je Al Jones met Need It Bad. En die Al Jones, dat was vroeger een rapper. En is later eerst begonnen. Echte naam is trouwens Eli Jones. En geboren in 2002. En komt uit Memphis, Tennessee, USA. Opgegroeid in de Memphis met soul, gospel en klassieke R&B. Met namen als zoals Sam Cooke en Bobby Womack. Womack en Womack, ja. Begon als rapper met E.J. De Niro, maar switchte in 2024 naar de soul. Nou, dat was een verstandige besluit. Zeker. En dit liedje ga je dus regelmatig horen bij Haarlem 105.

0: deel uit van de 5 nieuwe platen die regelmatig rond langskomen. Ja, dat was hem.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105. Jan Gauws. Haarlem 105.

Foreigner. And Say You Will. Arnhem 105, ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad. Dat je misschien wel naar een aantal open monumenten bent geweest. Toch altijd aardig dat je op heel veel monumenten gewoon gratis naar binnen kan. Op zaterdag en zondag. En ik ben zelf, ja, misschien ben je daar verbaasd over, maar ik ben een dagje naar Utrecht geweest. In Utrecht samen met mijn zus en dat was fantastisch. Ja, hey, hoi. Bijvoorbeeld naar het Rietveldhuis geweest. Belangrijke interieurarchitect en gewone architect heeft daar een woning.

0: Guy Newman was dat in The Man of the House. Ik heb straks voor je Gregory Porter met Holding On. Ik heb voor je Casey and the Sunshine Band. And That's the Way I Like It. En onze website is er natuurlijk ook gewoon met al het nieuws. En die website hebben we tegenwoordig ook omgezet in een app. Helemaal makkelijk. Kun je op je Android telefoon kun je hem downloaden. Of op je iPhone. En dat is heel makkelijk. Want dan, dan druk je in één keer op 105 en heb je gelijk al het nieuws bij de hand. En daar zie je onder andere dat vrienden een app aan het maken zijn voor de mentale gezondheid tijdens een pelgrimstocht. Bewoners reageren op de plannen voor de vernieuwing van de Spaarneboog. Het duurt allemaal wel erg lang, zeggen de bewoners. En berust een bus rijdt twee voetgangers aan bij het zebrapad in Haarlem. Al dat soort dingen kun je bij ons bekijken. Een auto vliegt uit de bocht, dat soort dingen. Oude posthuis in Heemstede blijft een monument. De ontwikkelaar blijft verbaasd en teleurgesteld. En allerlei portretten hangen door Haarlem heen van vluchtelingen in de stad. Ook op het station, allemaal van die panelen zijn daar neergezet. Allemaal wel mooi om te zien.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Een vrouw is afgelopen zaterdagochtend gewond geraakt bij een licht ongeval in een flat aan de Pieter Keilaan in Bloemendaal. Ze kwam vast te zitten in de lift, terwijl haar hondje aan de lijn aan de andere kant van de deur vast zat. Rond 9 uur werd de brandweer opgeroepen en bevrijdde de vrouw. Na haar bevrijding is ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje bleef ongedeerd en werd door buren opgevangen. Wat er misging met de lift is niet bekend. Een jong kind is gisteravond rond 7:15 op de Plataanstraat in Haarlem-Noord aangereden door een automobilist. Het kind stak met de fiets over toen de auto met flinke snelheid de straat inreed en het kind hard ten val bracht. De bestuurder reed door richting de Orionweg. Het kind is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt een zwarte, wat oudere Audi A3 met schade aan de voorzijde en doet een dringende oproep aan de bestuurder zich te melden. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust langzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensah, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvak. Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport. Dan nog het weer. Vandaag en morgen wordt er warme lucht aangevoerd, waarin de temperatuur oploopt naar 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er trekken ook wolkenvelden over.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Gregory Porter. De remix uit 2026 van Rules. Een heel sloom nummer namelijk. Nou, dat mag ik niet zo zeggen. Een jazz nummer is het. Even kijken hoor. Gaat me niet lukken, denk ik. Nou, ik zal er eens een heel klein stukje van laten horen. Kijk. Zo is die normaal. Dan denk je van, nou, ik wil die eigenlijk wel eens horen. Ja. Ja, dan moet je me even een appje sturen. Dan denk ik erover. Even een beetje doorspoelen. Even. Kijk. Ja, en dat is dat nummer Gregory Porter. Ik heb een mooi trompetje erbij. En net hoorde je dus de Rules remix. Nou, die dan gaan zingen. Gregory Porter.

0: apart, but I can't break it. Ja, zoiets het is. En Rules heeft het dus opgepakt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En heeft daar dus een complete nieuwe mix van gemaakt. Je hoorde daarnet ook het Haarlem 105 nieuws. Allemaal zitten er ook weer leuke dingen aan te komen. Het Oktoberfest voor de eerste keer zit er ook aan te komen. Ook wel mooi dat dat er aan zit te komen. Zij is al druk mee bezig om dat allemaal op te bouwen met die tenten. Want ja, het is tegenwoordig ook wat kouder natuurlijk al. Dus dat is mooi. Eerst een mooi festival in Haarlem. Er zijn ook overal posters opgehangen. Volgens mij is het al bijna uitverkocht. Maar je kunt altijd nog proberen een kaartje daarvoor te bestellen. Kopen, ja. Somber zit eraan te komen, maar nu is David Blinko. Oh,

lokale held. Vandaar onder het motto muziek uit de buurt gedraaid. David Blinko. English teacher was die in Haarlem. Heeft ook een appartement of een woning in Turkije. Maar woont ook in Haarlem. Neemt muziek op. Helemaal in eigen beheer. En David Blinko. Lotus is dat. Zeker. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En dit is Somber. My body isn't ready.

0: tijdje sturen.
1: Ja, dat was Clouseau.
0: Die momenten zouden eeuwen.
1: En de beste zangers. Vinci heeft dit nummer uitgebracht.
0: Als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne.

Het origineel van Clouseau, Anne. En in dat programma De Beste Zangers heeft Busy dit nummer gezongen. Anne op zijn eigen wijze. En dat nummer dat is wel even gewoon op 26 binnengekomen.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 14 september. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Dit is het programma Haarlem Merit. En ik heb Chaka Khan voor je. Chaka Khan, ja. En dan niet een heel oud nummer van Chaka Khan. Nee, want ze is bezig met het uitbrengen van een nieuw album. En dit is één van die nieuwe singles.

Chaka Khan. Bezig met het uitbrengen van een nieuw album. Dat nieuwe album dat gaat Zakzilla heten. En er zijn nu een paar nummers vanuit. 3 nummers. Zakzilla, Boogies, In My Soul. En dit nummer, The Curious Subject. En 18 september moeten alle nummers uit zijn. Ja. 10 nummers. Ja. Dat is toch wel heel gaaf, hè? Nieuwe album weer van Chaka Khan. Ja. Curious Subject was dat.

0: draaien.
1: En ik vertelde het al. Dat is dit weekend naar Utrecht geweest voor de Open Monumentendagen. Kwam ik ook even langs het Beatrix Theater. Gevelbord hangt er al van Ant Juliet. Dat is de nieuwe musical die daar binnenkort van start gaat. Met allemaal van die bekende liedjes erin. Bijvoorbeeld deze.

Danny Vermeer gaat Juliet spelen. Linda Verstraeten doet mee. Levi van Kampen. Kristen van der Linden. Kitty Preger. En ook Eddie Zoe.

die nieuwe platen hier bij Haarlem 105. En welke vijf zijn dat dan? Nou, onder andere Douwe Bob, maar ook The Blue Tiger, The Brother Wallace, Al Jones, heb ik in het vorige uur gedraaid, John Allen, maar er is ook Douwe Bob. En dat is dit nummer op zijn gitaar. Note to Self. Douwe Bob, een heel Amerikaans avontuur heeft hij meegemaakt trouwens.

0: Tell to Self.
1: Before it goes to hell. Note to Self.
0: Door een Amerikaanse countryzanger was die uitgenodigd om te komen zingen bij een van zijn concerten. Gewoon echt een heel stadion vol.

0: Sandra van Nieuwland. Die kennen we natuurlijk van Humble Multitude, van de Human Alien. En natuurlijk ook van Hunter Mirrors, One of You. Always Alone. Maar ook deze, mooie.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

van Nieuwland. Uit Haarlem, muziek uit de buurt en de Indian Summer. En dit weekend hadden we echt een Indian Summer. Echt een nazomerweekend. Heerlijk. Het Haarlem 105 nieuws zit eraan te komen. Met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het nieuws van half elf. Als we muziek samenstellen...

0: for Love. LP. G.O.B. Als ik het goed uitspreek. In de Glover County. County. Eerlijk. Absoluut. Ja hoor. Do for Love. Ik ga hem vaker draaien. Kondig het net al aan, maar ik moest natuurlijk toch wel eventjes die nieuwe platen afkondigen met van The Glover, Canty en Do For Love. Ik heb straks voor je Super DB, maar nu is het nieuws.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Bij de bushalte Europaweg Spaarne Gasthuis in Haarlem is een nieuw voetpad aangelegd over de busbaan. Vorige maand staken tientallen passagiers illegaal over nadat de eerdere oversteek bij een verbouwing was verdwenen en voetgangers 100 meter moesten omlopen. Dat deden de meesten niet. Buschauffeurs, passagiers, het Spaarne Gasthuis en vervoerder Transdev klaagden over de onveilige situatie. De gemeente Haarlem greep snel in na de klachten en berichtgeving in de krant. Het nieuwe paadje verbindt de 2 bushaltes via een korte oversteek. Een vrouw is afgelopen zaterdagochtend gewond geraakt bij een lichtongeval in een flat aan de Pieter Keilaan in Bloemendaal. Ze kwam vast te zitten in de lift terwijl haar hondje aan de lijn aan de andere kant van de deur vastzat. Rond 9 uur werd de brandweer opgeroepen en bevrijdde de vrouw. Na haar bevrijding is ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje bleef ongedeerd en werd door buren opgevangen. Wat er misging met de lift is niet bekend. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust dankzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensah, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvog. Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport. Dan nog het weer. Vandaag en morgen wordt er warme lucht aangevoerd, waarin de temperatuur oploopt naar 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er trekken ook wolkenvelden over.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Nigel, Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. En je hoorde ook nog eens Super TB en Side by Side. Eens even kijken. Deze maandag, wat is er allemaal voor nieuws? Nou, je bent ook daar net over bijgepraat. Aan onze app, download onze app voor Android en voor Apple. De 105 app, mooi.

in een nieuwe versie. Tulip Papin is het, maar hij heeft ervan gemaakt. Tulip Town. En op het podium. En het is een humoristische show geworden. En een mooie show om, om te bekijken in de stad Schouwburg hier in Haarlem. Nog een kleine week en dan

in dat studio. The Hills of St. Anne. Oh yeah. Harry Styles. Harry Styles. Dance No More. Waarom zeg ik nou Harry? Nou, dat komt een beetje door dat we natuurlijk ook een prachtige voorstelling hebben in Scheveningen met Harry Potter. En ik mag thuis absoluut geen Harry Potter zeggen, want het is gewoon Harry Potter daar. De Nederlandse toneelvoorstelling, spectaculaire show daar in Scheveningen. Dus vandaar dat ik net even dat foutje maakte met Harry Styles. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, en ik hoor best wel van opstal al denken, ja, Gausje, het doet er ook alles aan om toch reclame te kunnen maken voor jouw vrouw zijn show. Ja, daar heb je ook wel weer een beetje gelijk. Hier is Rondé.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soest is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Een jong kind is gisteravond rond 7:15 op de Plataanstraat in Haarlem-Noord aangereden door een automobilist. Het kind stak met de fiets over toen de auto met flinke snelheid de straat inreed en het kind hard ten val bracht. De bestuurder reed door richting de Orionweg. Het kind is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt een zwarte, wat oudere Audi A3 met schade aan de voorzijde en doet een dringende oproep aan de bestuurder zich te melden. Bij de bushalte Europaweg Spaarne Gasthuis in Haarlem is een nieuw voetpad aangelegd over de busbaan. Vorige maand staken tientallen passagiers illegaal over nadat de eerdere oversteek bij een verbouwing was verdwenen en voetgangers 100 meter moesten omlopen. Dat deden de meesten niet. Buschauffeurs, passagiers, het Spaarne Gasthuis en vervoerder Transdev klaagden over de onveilige situatie. De gemeente Haarlem greep snel in na de klachten en berichtgeving in de krant. Het nieuwe paadje verbindt de 2 bushaltes via een korte oversteek. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust langzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensah, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvog. Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. Tot 6:00 rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. 2 frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met een mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Het weer, zon en af en toe een bui bij 22 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

perfect.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Een vrouw is afgelopen zaterdagochtend gewond geraakt bij een licht ongeval in een flat aan de Pieter Keilaan in Bloemendaal. Ze kwam vast te zitten in de lift, terwijl haar hondje aan de lijn aan de andere kant van de deur vast zat. Rond 9:00 werd de brandweer opgeroepen en bevrijdde de vrouw. Na haar bevrijding is ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje bleef ongedeerd en werd door buren opgevangen. Wat er misging met de lift is niet bekend. Een jong kind is gisteravond rond 7:15 op de Plataanstraat in Haarlem-Noord aangereden door een automobilist. Het kind stak met de fiets over toen de auto met flinke snelheid de straat inreed en het kind hard ten val bracht. De bestuurder reed door richting de Orionweg. Het kind is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt een zwarte, wat oudere Audi A3 met schade aan de voorzijde en doet een dringende oproep aan de bestuurder zich te melden. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust dankzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensa, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvog. Fosu-Mensa doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport. Dan nog het weer. Vandaag en morgen wordt er warme lucht aangevoerd, waarin de temperatuur oploopt naar 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er trekken ook wolkenvelden over.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Bij de bushalte Europaweg Spaarne Gasthuis in Haarlem is een nieuw voetpad aangelegd over de busbaan. Vorige maand staken tientallen passagiers illegaal over nadat de eerdere oversteek bij een verbouwing was verdwenen en voetgangers 100 meter moesten omlopen. Dat deden de meesten niet. Buschauffeurs, passagiers, het Spaarne Gasthuis en vervoerder Transdev klaagden over de onveilige situatie. De gemeente Haarlem greep snel in na de klachten en berichtgeving in de krant. Het nieuwe paadje verbindt de 2 bushaltes via een korte oversteek. Een vrouw is afgelopen zaterdagochtend gewond geraakt bij een lichtongeval in een flat aan de Pieter Keilaan in Bloemendaal. Ze kwam vast te zitten in de lift terwijl haar hondje aan de lijn aan de andere kant van de deur vast zat. Rond 9:00 werd de brandweer opgeroepen en bevrijdde de vrouw. Na haar bevrijding is ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje bleef ongedeerd en werd door buren opgevangen. Wat er misging met de lift is niet bekend. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust langzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensa, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvog. Fosu-Mensa doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport. Dan nog het weer. Vandaag en morgen wordt er warme lucht aangevoerd, waarin de temperatuur oploopt naar 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er trekken ook wolkenvelden over.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Een jong kind is gisteravond rond 7:15 op de Plataanstraat in Haarlem-Noord aangereden door een automobilist. Het kind stak met de fiets over toen de auto met flinke snelheid de straat inreed en het kind hard ten val bracht. De bestuurder reed door richting de Orionweg. Het kind is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt een zwarte, wat oudere Audi A3 met schade aan de voorzijde en doet een dringende oproep aan de bestuurder zich te melden. Bij de bushalte Europaweg Spaarne Gasthuis in Haarlem is een nieuw voetpad aangelegd over de busbaan. Vorige maand staken tientallen passagiers illegaal over nadat de eerdere oversteek bij een verbouwing was verdwenen en voetgangers 100 meter moesten omlopen. Dat deden de meesten niet. Buschauffeurs, passagiers, het Spaarne Gasthuis en vervoerder Transdev klaagden over de onveilige situatie. De gemeente Haarlem greep snel in na de klachten en berichtgeving in de krant. Het nieuwe paadje verbindt de 2 bushaltes via een korte oversteek. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust dankzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensa, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvog. Fosu-Mensa doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport. Dan nog het weer. Vandaag en morgen wordt er warme lucht aangevoerd waarin de temperatuur oploopt naar 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er trekken ook wolkenvelden over.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog niet zo heel veel vertraging op de snelwegen. Ja, 10 minuutjes op de A10. Vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West 3 kilometer file. Komt door een ongeluk, er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Een vrouw is afgelopen zaterdagochtend gewond geraakt bij een lichtongeval in een flat aan de Pieter Keilaan in Bloemendaal. Ze kwam vast te zitten in de lift, terwijl haar hondje aan de lijn aan de andere kant van de deur vastzat. Rond 9 uur werd de brandweer opgeroepen en bevrijdde de vrouw. Na haar bevrijding is ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje bleef ongedeerd en werd door buren opgevangen. Wat er misging met de lift is niet bekend. Een jong kind is gisteravond rond 7:15 op de Plataanstraat in Haarlem-Noord aangereden door een automobilist. Het kind stak met de fiets over toen de auto met flinke snelheid de straat inreed en het kind hard ten val bracht. De bestuurder reed door richting de Orionweg. Het kind is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt een zwarte, wat oudere Audi A3 met schade aan de voorzijde en doet een dringende oproep aan de bestuurder zich te melden. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust dankzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensah, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvak. Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Een vrouw werd afgelopen weekend in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. Een klein vliegtuig is vanochtend neergestort net over de grens bij Roermond. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat vliegtuigje kon neerstorten. En Stichting Donorkind wil dat massazaaddonor Simon Judidis wordt gedwongen om te stoppen met doneren. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen. Het weer, wolken en zon. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. Temperatuur 15 tot 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust op de Noord-Hollandse wegen. Wel vertraging op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Want bij Amsterdam-West is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Kees.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van de rechte avondspits is nog geen sprake in Noord-Holland. Ja, je hebt vertraging op de N208, de weg Sassenheim-Velsen. Voor de aansluiting met de A22 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soesch is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Bij de bushalte Europaweg Spaarne Gasthuis in Haarlem is een nieuw voetpad aangelegd over de busbaan. Vorige maand staken tientallen passagiers illegaal over nadat de eerdere oversteek bij een verbouwing was verdwenen en voetgangers 100 meter moesten omlopen. Dat deden de meesten niet. Buschauffeurs, passagiers, het Spaarne Gasthuis en vervoerder Transdev klaagden over de onveilige situatie. De gemeente Haarlem greep snel in na de klachten en berichtgeving in de krant. Het nieuwe paadje verbindt de 2 bushaltes via een korte oversteek. Een vrouw is afgelopen zaterdagochtend gewond geraakt bij een lichtongeval in een flat aan de Pieter Keilaan in Bloemendaal. Ze kwam vast te zitten in de lift terwijl haar hondje aan de lijn aan de andere kant van de deur vastzat. Rond 9 uur werd de brandweer opgeroepen en bevrijdde de vrouw. Na haar bevrijding is ze ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje bleef ongedeerd en werd door buren opgevangen. Wat er misging met de lift is niet bekend. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust langzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensah, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvåg. Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen veel zon en ook warmer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file staat er in de regio Noord-Holland. De enige echte vertraging is er voor het verkeer op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is de hele middag al rustig op de, relatief rustig op de Noord-Hollandse snelwegen. Kleine 10 minuten vertraging momenteel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. En op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht rijdt het langzaam bij Maarsendorp. 2 kilometer file met nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procee. Bij het busongeluk vorige week donderdag bij het Zwitserse Soest is een 71-jarige vrouw uit Haarlem om het leven gekomen. In totaal kwamen 5 mensen om. 10 reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus maakte deel uit van een dagtocht vanuit Oostenrijk. Afgelopen vrijdag spraken de Nederlandse ambassadeur en medewerkers met nabestaanden van de slachtoffers. Een dag later bezochten zij gewonden in Zwitserse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste reizigers op weg naar huis. Eurocross en de Nederlandse ambassades ondersteunen de terugreis van de overige betrokkenen. Een jong kind is gisteravond rond 7:15 op de Plataanstraat in Haarlem-Noord aangereden door een automobilist. Het kind stak met de fiets over toen de auto met flinke snelheid de straat inreed en het kind hard ten val bracht. De bestuurder reed door richting de Orionweg. Het kind is gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zoekt een zwarte, wat oudere Audi A3 met schade aan de voorzijde en doet een dringende oproep aan de bestuurder zich te melden. Bij de bushalte Europaweg Spaarne Gasthuis in Haarlem is een nieuw voetpad aangelegd over de busbaan. Vorige maand staken tientallen passagiers illegaal over nadat de eerdere oversteek bij een verbouwing was verdwenen en voetgangers 100 meter moesten omlopen. Dat deden de meesten niet. Buschauffeurs, passagiers, het Spaarne Gasthuis en vervoerder Transdev klaagden over de onveilige situatie. De gemeente Haarlem greep snel in na de klachten en berichtgeving in de krant. Het nieuwe paadje verbindt de 2 bushaltes via een korte oversteek. Koninklijke HFC heeft afgelopen zaterdag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Treffers. De Haarlemmers kwamen op achterstand, maar kwamen naar rust langzij via een kopbal van invaller Niels Donker. Eerder deze week haalde de clubverdediger annex middenvelder Paul Fosu-Mensa, die transfervrij was na een periode bij het Noorse Bradvog. Fosu-Mensa doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde eerder voor onder meer Vitesse en Helmond Sport.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas. En de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het toestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn 3 mensen omgekomen. Dan het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en ook warmer, met 22 tot 28 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport in Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem. Tussen 7 en 9 op Haarlem 105. Met vanavond
4: onder andere golfsurfen. EK golfsurfen wel te verstaan. In de studio, hij is er al, Levi Griep. En hij gaat ons vertellen wat dat allemaal gaat brengen.
5: En we volgen het jongensboek van Paul de Printer. Hij stapte een goede 2 jaar geleden in een raceauto, won alles wat er te winnen viel en binnen 2 jaar longte al het circuit van Zandvoort.
4: Haarlem is een sporthal rijker, oftewel het turnhuis op het Pimelier Sportstadion. En daar kwam komen Wesley Seim en ook Paula Ruitenbeek. Want er gebeurt daar meer dan turnen alleen.
5: Binnenkort verschijnt er een bijzondere uitgave over de geschiedenis van onze voormalige profvoetbalclub HFC Haarlem. Die verschijnt op 1 oktober, ooit de oprichtingsdatum van de club. Edwin Struijs komt er alles over vertellen.
4: En ook voetbal in Haarlem is natuurlijk zoals altijd te gast bij ons in de uitzending met alle nieuws over het amateurvoetbal van de regio Zuid-Kennemerland en Eimond. Dat en meer tot 9 uur vanavond.
3: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem.

0: Wonderwall van Oasis. En ja, die moet je natuurlijk draaien als bekend geworden is net dat ze straks in Nederland zullen zijn in juli. Wil je daarheen, Johan?
1: Is het al uitverkocht?
0: Nou, het zal wel loten worden en noem maar op. En ja, ik weet dat onze technicus die heeft, de man van de muziek, een shirtje van de Bouncers is hij volgens mij afgelopen week ook geweest. En hij gaat vaak naar dat soort dingen. En met zijn mogelijkheden en connecties in de arena. Hij heeft gewoon kaarten. Dus nou, ik zal niemand oproepen om daarop te gaan reageren. Maar
1: dat de eerste beller nu mee mag met je roepen, dat niet leuk zijn?
0: Ik zal je vertellen, ik weet zeker, ik maak dat zelf alles mee rond de Hongbouwweek waar je dan bij betrokken bent. In zo'n periode heb je altijd extra vrienden. Zeg maar.
1: Ja.
0: Een hoop mensen die...
1: Ik heb inderdaad nog nooit een kaartje van je gehad.
0: Nee, ik heb het ook over vrienden. Maar was je vorige week eigenlijk? Of twee weken terug?
1: Zullen we het daar al het blokje voetbal in Haarlem even over hebben?
0: Dat is goed, dat is straks al over dat je bij Telstar was. Maar goed, wat veel belangrijker is, onze eerste gast is aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, heel erg bedankt.
1: Ja, want al vanaf het eerste moment dat Levi Griep op een surfplank stond, droomt hij ervan om voor Nederland uit te komen op een internationaal kampioenschap. En eind deze maand is het zover. Dan neemt deze 16-jarige Haarlemmer namens Team NL in Ierland deel aan het EK golfsurfen. We hadden het er net voor de uitzending al even over. Het komt eraan. De vlucht is geboekt. Begint het al wat te spelen qua spanning en beleving? Of voelt het nog heel ver weg?
2: Nou, het kon er wel erg dichtbij. Maar het is vooral gewoon... ik ben er... heel erg blij mee dat ik er natuurlijk naartoe mag. En ik heb er vooral heel veel zin in.
1: Ja, ik zei het is in Ierland, in Bundoran of Bundoran. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt voor de topografische liefhebbers.
0: Maar misschien
1: echt in het noorden,
0: het wel gewoon.
1: Naast Noord-Ierland. Hè?
0: Mm-hmm. Weet je hoe
1: je het uitspreekt?
2: Ja, volgens mij is het Bundoran.
1: Ja, als je die hier überhaupt kunt verstaan trouwens. Ken je die locatie? Ben je er wel eens geweest?
2: Nee, nog nooit. Ik ben ook nog nooit in Ierland geweest. Dus het is eigenlijk helemaal nieuw voor me. En ik ga wel zien wat het me brengt.
1: Ja. En is het dan zo bij surfen dat het nog van de locatie afhankelijk is... waar je rekening mee moet houden met je surfen? Door golven, diepte, wind, dat soort dingen? Of is een golf gewoon een golf?
2: Nou, het is wel afhankelijk van de locatie. Je hebt natuurlijk verschillende soorten golven. Er kunnen stenen onder liggen. En hier in Nederland hebben we natuurlijk gewoon zand. Dus dat is, maakt wel een verschil van...
1: Wat doet dat met een golf?
2: Op stenen is de golf meestal wat mooier en wat schoner. En dan loopt die wat langer en kan je er wat betere dingen op doen. En hier in Zandvoort hebben we vooral hele snelle golven die snel breken. En die zijn wat rommeliger.
1: Ja, en een mooie schone golf, dan bedoel je dus eentje die mooi lang uitrolt kennelijk. Ja. Ja, dat zijn de vaktermen voor ons natuurlijk. 24 september begint het EK tot en met 4 oktober. Hoe is de opzet van zo'n toernooi? Is dat knock-out? Is dat meerdere dagen? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Het toernooi is meerdere dagen. Je hebt eigenlijk altijd de eerste dag, de eerste ronde. En als je daar niet doorheen komt, dan ben je er alsnog in. Heb je één knock-out ronde. En dat is eigenlijk gewoon om weer terug in de wedstrijd te komen. En vanaf dan heb je alle rondes tot aan de finale. En daar lig je er gelijk uit.
0: Wat wordt er verwacht tijdens zo'n wedstrijd? Wat moet je doen? Wanneer ga je door?
2: Nou, er surfen altijd 4 mensen in een heat, noem je dat. En dat is meestal van 20, 25 minuten. En de top 2 daarvan die gaat door naar de volgende ronde.
0: En gaat het dan om wie het langste staat? Wie het langste kan meegaan op de golf? Moet je trucjes doen? Hoe zit dat?
2: Ja, je hebt eigenlijk allemaal trucjes die je kan doen in een wedstrijd. En je hebt daar 20 minuten voor. En dan tellen je 2 beste golven mee. En dan kan je dus een totale score hebben van 20.
0: En is het dan zo dat je van tevoren allerlei... Ja, je zal ervoor moeten trainen. Hoe ziet dat eruit? Heb je van tevoren bedacht, nou, als ik nu een goede golf heb... dan ga ik nu die en die truc doen. En dat zou dan extra punten op moeten leveren. Zou ik me iets kunnen voorstellen, ja... Ik heb ooit op een windsurfplank staan, heel lang geleden.
2: Ja, je traint natuurlijk wel al lang van tevoren. En het is vooral heel veel opbouwing van de strategieën die je kan hebben. En wat je natuurlijk gaat doen op de golf. Maar uiteindelijk draait het echt om die split seconde voordat je echt een trucje doet. En dan is het goed gelukt of niet.
0: Ja, dus je kan het van tevoren allemaal bedenken... Maar ja, als het water net anders is dan wat jij bedacht had... of wat je nodig had voor wat je bedacht had... dan wordt het iets anders.
2: Ja, precies.
1: Hoeveel deelnemers doen er mee in het EK, weet je dat?
2: In totaal 250. Maar in mijn categorie, de onder 16 dus... is het ongeveer 50 mensen doen er mee.
1: Ja. Is het jongens en meiden apart of door elkaar?
2: Jongens en meiden is apart. Dus je hebt de onder 16 van de jongens en van de meiden. En ook de onder 18 van jongens en van de meiden. Okay.
1: Weet je veel over de concurrentie? Zijn dat jongens die je al kent?
2: Nou, niet echt. Maar van sommigen die ken ik al wel. Van bijvoorbeeld andere wedstrijden in het buitenland. En ja, natuurlijk als je zelf gaat surfen op vakantie, dan zie je ze soms ook wel voorbij komen.
1: Ja, zoek je elkaar dan op?
2: Ja. Als wij elkaar zien, dan lig je ligt meestal samen in het water en dicht bij elkaar. Dus het is altijd wel gezellig en kan je even praten met elkaar.
1: Ja, en ondertussen even loeren van, hey, wat kan hij allemaal? Ja, waar sta ik ergens?
2: Precies.
1: Ja. Hoe schat je kans in?
2: Eigenlijk niet heel groot. Het is natuurlijk hele grote en heel erg concurrentie. En wij wonen hier in Nederland. En daar heb je natuurlijk niet al te beste golven. Dus het is wel een kleine kans. Maar ik hoop wel dat ik een beetje ver kan komen.
0: Maar nou weet ik ook van andere sporten dat om voor Team NL uit te mogen komen, moet je wel aan een bepaald criterium voldoen. Het is niet automatisch zo dat als je de beste van Nederland bent, dat je dus afgevaardigd wordt naar zo'n wedstrijd. Of geldt dat hier wel zo?
2: Het heeft eigenlijk bijna allemaal te maken met het Nederlands kampioenschap. Daar gaan de nummer 1 en nummer 2, die kwalificeren zich eigenlijk gelijk voor het Nederlands team. En dan kan je ook nog een wildcard aanvragen. En dan gaat de Nederlandse Surfbond die gaat eigenlijk kijken naar wat je hebt ingestuurd. Qua filmpjes en een tekst moet je ook schrijven. En daar kiezen ze eigenlijk de mensen uit die meegaan.
0: Wat was jouw route?
2: Ja, mijn route was de wildcard.
0: Wauw.
2: Helaas. Ik was vorig jaar had ik net de finale gemist. Dat was vijfde geworden.
0: Oké. Okay. En wat maakt dan, wat heb je ingestuurd? En wat was je, of was je tekst heel goed? Hoe werkt dat?
2: Nou, ik denk dat ze ook wel natuurlijk een beetje kijken naar de tekst. Maar het gaat vooral om de filmpjes. En ja, dat ze echt zien hoe je kan surfen. Daar draait het vooral om.
1: Ja, nou, dan heb ik meteen een tip voor jou, Robert. En ook voor de luisteraar. Want inmiddels volg ik jou op Instagram. En daar komen ook de nodige van die filmpjes langs. En dat ziet er al. Jij zegt, ik heb ook net als jij ooit op een surfplank gestaan. Nou, als je dit hebt gezien, gaan we dat niet meer beweren. Dat wij op een surfplank gestaan hebben.
0: Ja, een surfplank, hè, dat heb ik erbij gezegd.
1: Ja. Nou, ik wel op een golfsurfplank. Nee, maar dat durf ik niet bij zeggen van deze jongen eigenlijk niet te zeggen.
0: Ik ben niet eens aan begonnen.
1: Wat doe je naast het surfen? School, studie, werk?
2: Nou, naast het surfen natuurlijk school. Ik zit nu op 5 VWO op het Kennemer Lyceum. En ik geef ook surfles in Zandvoort bij Strandtent De Spot. Ja, daar geef ik eigenlijk les aan kinderen van 7 tot 12. En die leer ik dan eigenlijk vooral het begin. Maar soms kunnen ze natuurlijk ook al gewoon goed opstaan. En dan geef ik ze ook nog wat betere tips. En dan hopelijk willen ze gewoon doorgaan. En ja, dat wil je wel graag zien.
1: Zit er een nieuwe Levi tussen de talentjes? Dat is volgens mij de place to be in de spot in Zandvoort als je gaat surfen.
2: Ja,
1: dat is wel echt
2: zeker.
1: Zo'n letterlijk een hotspot. Maar kun je dan makkelijk anderhalve week zomaar weg van school ook?
2: Als je
0: dat met meneer Krop goed regelt, kan jij op het kennen maar gewoon dit soort dingen
1: doen. Hij heeft relaties, ik hoor het al. Ja.
0: Toch of niet?
2: Ja. Nou, ik vind het natuurlijk super fijn, want ze zijn er heel erg soepel mee. Maar er zit natuurlijk ook wel iets aan van dat je wel gewoon nog goed moet staan voor al je vakken. En dat je gewoon alles nog moet inhalen en gewoon goed moet leren van tevoren. Want je hebt wel gewoon, het is wel heel groot. Ja. En je moet het allemaal wel zelf regelen.
1: Ja, dus ze zijn flexibel zolang als je het geregeld hebt en het redt.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Is het voor jou ook bij de spot begonnen ooit? Was dat ook voor het eerst voor jou dat je op een surfplank stond?
2: Ja. Toen ik 7 was, toen was ik eigenlijk begonnen op de surfkampjes daar. En ja, daar geef ik nu les, dus dat is echt heel erg leuk. Maar ik heb toen een paar keer surfkamp gedaan. En toen vroeg mijn vader eigenlijk, Levi, wil je nu op les? En ik vond het eigenlijk superleuk en vanaf daar kon ik eigenlijk niet meer stoppen.
0: En maakt dat dan ook dat je tegenwoordig degene bent die thuis bepaalt waar de vakanties doorgebracht worden?
2: Nou,
0: daar waar de golven zijn?
2: Het gaat wel, we gaan wel erg vaak naar plekken waar je natuurlijk golven hebben. Dat is eigenlijk niet te vermijden. Maar we proberen
0: waar moet
2: wel
0: ik dan aan denken? Waar moet ik dan aan denken?
2: Bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Frankrijk en ook de Canarische eilanden.
0: Ja.
2: Daar zijn we ook geweest. En laatst ook nog in Marokko.
0: Oké. En als we het over Portugal hebben, dan hebben de surfers volgens mij altijd over Nazaire, of niet?
2: Ja, dat is wel echt de bekendste plek ter wereld eigenlijk voor het surfen.
0: Ja, golven van zomaar 30, 40 meter hoog. Absurde beelden.
2: Ja, echt niet normaal. Maar ja, dat is eigenlijk nog niet echt op mijn niveau.
0: Nee, dat gaat wel een paar bruggen verder, denk ik nog.
2: Ja.
1: En was het vooral alleen golfsurfen? Of heb je ook windsurfen, kiten, foilen, andere vormen geprobeerd?
2: Ik heb eigenlijk wel een beetje windsurfen geprobeerd. Mijn vader die windsurft ook heel veel. Maar ik kon er niet heel veel van. En daardoor werd ik een beetje gefrustreerd. En ging ik vooral gewoon nu gefocust door met surfen.
1: Ja, ja. Nou ja, en Robert vraagt dan naar de vakanties. Maar surfen, hoor ik altijd, is ook echt een way of life. Hoe belangrijk is surfen in jouw leven?
2: Nou, het is nu eigenlijk wel bijna het belangrijkste. Dus mijn leven draait er zo ongeveer wel omheen. En ik vind het nu gewoon echt superleuk. En als het zo doorblijft, dan zou ik het wel echt zo lang mogelijk nog willen doen.
1: Ja. En hoeveel tijd doe je dit per week? Hoeveel tijd besteed je er per week aan?
2: Ik train nu in Scheveningen train ik 4 keer per week.
1: En dat is bij Team NL dan train je?
2: Ja. En soms als er golven zijn, surf ik zelf nog in Zandvoort. Dan ga ik met de fiets. Ik heb daar een bord liggen. Dus dan kan ik daar nog eventjes surfen.
1: Ja. Nou zeg je net al, golven 30, 40 meter is nog niet mijn niveau. Waar moet je jezelf verbeteren? Waarvan zeg je, daar moet ik echt mee aan de slag om een heel veel betere surfer te worden?
2: Nou, voor mij is nu vooral echt het laag zitten. En natuurlijk de trucjes verbeteren. Het is heel goed, heel erg belangrijk dat je gewoon je balans houdt bij alles. En dat je natuurlijk alles landt en meer kritisch laat lijken.
1: Ja, wat is dat, meer kritisch laat lijken?
2: Met de trucjes kan je bijvoorbeeld heel hoog op de golf komen. En je kan heel veel spray gooien. Dat is dus eigenlijk dat er water van je bord de lucht in vliegt. En dat vindt de jury altijd heel vet om te zien.
1: Oké, ja, dat je zo'n mooie golf erachteraan maakt, als het ware.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Nu ga je naar Ierland toe. Ik hoor je al over een aantal andere landen. Topsport kost ook een hoop geld. Dat zal bij surfen niet anders zijn. Hoe lukt het om dat bij elkaar te krijgen?
2: Vooral mijn ouders eigenlijk. Die kan ik wel heel erg bedanken. Maar ik werk nu ook in de zomervakantie heel veel. En natuurlijk de crowdfunding op het Yvonne van Gennep Fonds. Dus dat helpt wel, ja.
1: Ja. We hebben vaker talent in de studio. We proberen dat meestal te noemen met een talent dat zo'n crowdfunding heeft lopen. Op talentboekhaarlem.nl, daar vind je al die talenten. Hoeveel heb je op ingezet? Welk bedrag om binnen te halen?
2: Het bedrag dat ik nog wil halen, het liefst is €3000.
1: Ja,
2: en ik zit nu op 1975.
1: Oké, en hoe lang loopt die nog?
0: As we speak.
1: Ja, je zit live mee te kijken.
2: Ik heb nu nog een week. En ik verwacht natuurlijk niet om alles te halen. Maar elke cent draagt bij.
1: Ja. Ik weet van Talentboek, je kunt ook echt. Ik zat toevallig gisteren even te kijken naar deze stand. En toen kwam er zo'n

0: kost gewoon heel erg veel geld. En zou toch lekker zijn, dat steuntje in de rug. Nu het EK. Oh, sorry.
1: Dat kan op talentboek.nl.
0: Ja, talentboekhaarlem.nl. Daar vind je alle Haarlemse talenten bij elkaar. Nu het EK, hopelijk toch een goed resultaat. Al denk je, nou, dat is niet helemaal. Ik ga er ook voor de ervaring naartoe. Wat is daarna je eerst volgende doel?
2: Natuurlijk Nederlands kampioen worden. Dat is in begin november. Dan hebben we de Nederlands kampioenschap finale in Frankrijk. En ik hoop natuurlijk om daar te winnen. Dat is wel echt het ultieme doel.
1: Ja. Heb je gemerkt op de training ook dat jullie dichter bij elkaar zitten?
2: Mm-hmm. Ja, met Nederlands niveau liggen wij nu denk ik met 5-6 mensen echt heel erg op elkaar. Dus dat kan wel een hele spannende worden.
1: Heel goed. Ja. Dankjewel voor je komst. En ik wil je heel veel succes wensen straks in Ierland. En laat ons even weten hoe het gegaan is.
2: Ja, zeker. Heel erg bedankt.
1: Dan brengen wij dat weer in het nieuws.
2: Yes.
1: Dankjewel. Komt goed.

0: Baggy Trousers van Madness. Ska-muziek uit de jaren 80. En onze muziekkenner die knikt, ja, gelukkig, ik had het goed. Het is ondertussen 6,5 minuut voor 7:30. We zitten rammetje vol. Dus we gaan door met snelle sport.
1: Het verhaal van Paul de Printer lijkt afkomstig uit een jongensboek. Iets meer dan 2 jaar geleden stapte hij voor het eerst in een raceauto en hij bleek een natuurtalent. Hij behaalde overwinning na overwinning en met de afgelopen Grand Prix van Zandvoort mocht hij zelfs met een wildcard meedoen met de Porsche Supercup. Paul, als kind echt nooit in een kart gezeten op een partijtje of zo?
2: Wel eens in een huurkart op een partijtje wel eens, maar niet echt in een echte professionele racekart, nee. Wel, het is voor het eerst dat ik eigenlijk in een soort van raceauto zat, meteen op het circuit.
1: Ja, had je wel een voorliefde voor de sport al?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik, als ik nu terugga op mijn telefoon al sinds mijn vierde al in bijvoorbeeld carskleding rondliep. Zelfs mee naar school ging, dat soort dingen.
1: Lightning McQueen, rugtas en zo. Ja,
2: exact. Ja.
0: Even tussendoor. Paul, hoe oud ben jij als ik vragen mag?
2: Ik ben 19 jaar oud.
0: Oké, want we hebben het over talenten en jonge mensen. En soms is het wel handig om dat er even bij te melden. Wij zitten er tegenover de tafel. Maar de radioluisteraar die heeft geen idee.
1: Goed. Ben jij ook in Zandvoort wel bij de Grand Prix geweest al, als op bezoeker?
2: Ja, eigenlijk al denk ik 4 keer.
1: Ja.
2: In 2021, 22 en dan 24, 25.
1: Ja.
2: Maar toen als supporter, nu dit jaar als

0: als coureur er zelf bij.
1: Ja, en dan ook echt als fan van Max Verstappen? Of meer als algemene raceliefhebber?
0: Ja, in het begin wel fan van Max Verstappen. Alleen hoe ouder je wordt, hoe meer je ook fan wordt van de sport zelf. En niet alleen van één coureur zelf.
1: Ja.
0: Ja, dus eigenlijk in het begin heel veel Max Verstappen. Nu vind ik het gewoon mooi om te zien als er ook gewoon een gevecht op de baan is tussen andere coureurs.
1: Ja, je geniet echt van de schoonheid van de sport.
0: Ja, ja, exact. Ja. Ja.
1: Wanneer komt er toch het moment dat je besluit, ik ga zelf in de auto stappen? En waarom?
0: Nou, ik heb zelf niet besluit genomen. Alleen mijn vader vroeg een keertje of ik ook een keer op het circuit wil rijden. Want hij heeft vroeger best wel wat gereced. En nou, daar zeg je natuurlijk geen nee op.
1: Ja.
0: En toen kwam er uit dat ik best wel snel was meteen. En toen hebben we eigenlijk een race gedaan. Werd ik meteen tweede. Dus toen zag mijn vader ook wel dat ik wel talenten voor had.
1: Ja, maar dat is op een leeftijd dat je volgens mij nog geen rijbewijs hebt.
2: Trap even op de rem als je het goed vindt. Want voor jou is dit gesneden koek. Hoe snel dat gaat en hoe dat zit. Hoe oud was je toen?
0: Toen was ik 17.
2: 17.
0: Dat was mei 2024.
2: Oké, dus kort geleden. Hoe voor het eerst zat je toen in een auto? Had je wel al rijlessen of dat nog niet?
0: Toen had ik nog geen rijlessen, nee. Ook nog geen rijbewijs dus.
2: Nee.
0: En natuurlijk de eerste keer op het circuit zal voor iedereen wel spannend zijn.
2: Ja.
0: Maar het wende eigenlijk wel meteen heel erg snel.
2: Ja.
1: Had je ook meteen het idee, dit is een match, dit kan ik?
0: Ja, maar dat had ik eigenlijk al vanaf het begin. Want ik was wel al altijd op de PlayStation bijvoorbeeld racespelletjes aan het spelen enzovoort. Dus ik wist wel dat hier al mijn passie lag. En dan kan ik het natuurlijk in het echt een keer proberen. Dan weet je het zeker natuurlijk.
1: Ja, maar op de PlayStation word ik wereldkampioen voetbal. Maar dat zegt echt helemaal niets over mijn voetbal. Dat zegt helemaal niets over mijn voetbalkwaliteit in het echt. Waar zit dan toch hier de overeenkomst?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ik denk dat daar wordt wel ook het een en ander van je verwacht. En de techniek zoals je bij het voetballen op het veld met die bal in je voet, dat is iets anders. Want die simulators, en of dat nou PlayStation is of je gaat daarna een paar levels omhoog, dat maakt het natuurlijk toch best realistisch. Want als je niet op het juiste moment begint te remmen, ja, en dat moet je toch zien. En je kan een heleboel aanzetten, want anders dan vloog ik altijd van de baan af. Maar als je het voor elkaar krijgt om dat allemaal uit te hebben, en ik gok dat je dat ondertussen wel kon.
0: Eigenlijk was ik op mijn PlayStation altijd gewoon met de controller bezig.
2: Ja, nou, zelfs kun je nagaan. Ja, dat is toch moeilijker dan met een stuurtje, denk ik.
0: Op de PlayStation niet, maar in het echt denk ik wel.
2: Mooi. Nou, zegt ook iets over mijn kwaliteiten met de PlayStation, hoor. Ja.
1: Je hebt zo'n succesvolle race, je wordt meteen tweede. Neem ons eens in vogelvlucht mee door de jaren daarna. Wat gebeurt er daarna?
0: Toen ben ik eigenlijk mijn eerste seizoen begonnen. Niet mijn eerste volledige seizoen. Alleen toen een half seizoen gedaan in de BMW Compact Cup. Dat is een lager amateurniveau. En toen in 2025 de BMW Racing Cup. Dat is een Nederlands kampioenschap gedaan. En de BMW Compact Cup. Daar zijn drie kampioenschappen in totaal en alle drie gewonnen. In de BMW Racing Cup voor mij 15 van de 18 races gewonnen. En nu in 2026 naar de Porsche Carrera Cup en naar de Porsche Super Cup op Zandvoort.
1: Ja. Heb je dan zelf een BMW? Wordt die gehuurd? Heeft die een team dat? Hoe werkt zoiets?
0: Je kan zelf een auto hebben. Alleen wat ik doe is, het team heeft eigenlijk gewoon een auto. En die huren wij gewoon per race.
1: Ja, precies. Wordt echt per race ingehuurd. Hoe groot is zo'n team eromheen?
0: Dat ligt eraan per team. Alleen heb je denk bij de Porsches per auto een stuk of 2-3 man, misschien 4. Ligt eraan waar je ook weer rijdt. En bij de BMW's, heb je bij het team waar ik vorig jaar reed, daar zijn gewoon, ze hebben wel 120 auto's, zeg maar.
1: Ja.
0: En daar dan weer elke auto weer een coureur voor. Dus.
1: Ja, dus dan zie je altijd wisselende mensen. Niet zo dat jij een eigen team hebt met mensen die jou daarin begeleiden. Dat zijn wel mensen die dat standaard doen. Moet je dat zelf stellen.
0: Ja.
1: Hoe zijn de reacties van anderen die misschien wel van jongs af aan racen? En dan zien, daar komt opeens een jongen langs en potverdikke, die wint alles wat er te winnen valt.
0: Ja, als mensen mij meestal niet kennen, dan zeggen ze, heb je weer zo'n kartjochie? Ja. Ja, alleen dat is dan niet zo. En dan zijn mensen wel heel erg verbaasd.
1: Ja.
0: Van, hij heeft eigenlijk helemaal niet gekart enzovoort. Dan zijn ze wel heel erg verbaasd, ja.
2: Want dat wordt vaak wel natuurlijk genoemd als een soort van voedingsbodem om daarna verder te kunnen.
0: Ja, zeker. Zeker, klopt. Maar Ik weet niet of kaarten per se nodig is. Ik denk dat ik daardoor wel een stukje moet inhalen. Maar dat, daar ben ik mee heel hard mee aan de slag. Dus.
2: En wat voor stukje moet je dan inhalen? Kun je dat uitleggen?
0: Ja, de gewone ervaring, het gevoel met de kaart of met de auto. Met de manier van op de rem of op van de rem afgaan. Dat soort dingen. Ja, dat soort dingen en dat soort gevoel krijg je wel in zo'n kaart. Alleen dat moet ik dan nu inhalen in de raceauto.
2: En heeft dat dan niet misschien ook gewoon te maken met het feit dat iemand die is gaan karten op relatief jonge leeftijd. En ik denk dat dat vaak zo, als ze echt jong beginnen, een jaar of 8, 9, 10 is. Ja, die hebben dan gewoon 6 jaar meer, 7 jaar meer gekart. Meer dat gedaan. Is dat het verschil?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Hoeveel tijd besteed je per week aan je sport?
0: Ja, eigenlijk geen idee. Alleen ik ben gewoon vanaf 6 uur 's ochtends sta ik elke dag gewoon op. Maakt niet uit wat voor dag, vanaf maandag tot zondag. En dan ben ik gewoon tot 9 uur 's avonds gewoon bezig. Ja. En dat dan elke dag.
1: Alleen maar daarmee?
0: Ja.
1: Geen school, studie daarnaast?
0: Nee, ik ben sinds dit jaar eigenlijk klaar met school. Dus dat is mooi. Ja. Dus nu volledig focus op racen.
1: Ja.
0: En dan soms ook nog wel wat sporten erbij, want wel fit blijven.
1: Ja, precies. Ja, echt voor het fysiek. We zeiden al, je kreeg een wildcard om mee te doen in de Porsche Supercup. Mm-hmm. Dat is het een Porsche-only evenement dat rondom meerdere Grand Prix gereden wordt. Waarom jij? Waarom kreeg jij een wildcard?
0: Het komt eigenlijk via mijn coach. Die heeft meegeholpen om dat team op te zetten dit jaar. En ze hadden nog een stoeltje over voor Zandvoort. Dus hebben wij wat contact gelegd. En vanuit daar is dat eigenlijk ontstaan.
1: Ja. Hoe bijzonder is dat om dat in je eigen achtertuin te doen?
0: Ja, heel erg bijzonder natuurlijk. Ik heb daar natuurlijk zelf als kleinkind nog gezeten. Op de tribune vanaf mijn 5e of zo. En dan kan je daar zelf nu rijden tijdens een Formule 1 weekend.
1: Ja. Heb je dat tijdens dat weekend je ook nog gerealiseerd? Of ben je daar tijdens een race helemaal niet zo mee bezig? Is dat iets wat misschien meer op voorhand of achteraf komt?
0: Meer vooraf of achteraf. Dus tijdens rijden is het gewoon een race. Ben je gewoon gefocust op de race. Alleen dan als je de ronde terug gaat naar de tent of naar het team. Dan kan je wel even natuurlijk naar buiten kijken. En kijken hoeveel man er niet wel op de tribune zit.
1: Ja. En?
0: Ja, het is wel heel erg indrukwekkend om zeker wel 100.000 man op de tribune te zien. Ja.
1: Die jou hebben zien racen daar.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En is er dan een groot verschil, want je moest in een Porsche rijden, je was een BMW gewend. Zijn er grote verschillen tussen?
0: Ja, een hele andere auto. Ja. Het is, eigenlijk is zo'n Porsche meer een raceauto. Zo'n BMW is iets meer een straatauto. Dat rijdt gewoon weer heel anders. Ik weet niet hoe ik het helemaal moet uitleggen, alleen het gevoel gewoon van de auto's. Heel anders.
1: Ja.
2: Even over gevoel. En anders, auto's anders. Wij hebben hier ook meteen een geregelmaat Jeroen Blekemolen in de uitzending. We kunnen wel zeggen vriend van de show, zoals we dat noemen. Die rijdt liever geen gewone auto in het verkeer. Heb jij al een rijbewijs?
0: Ja, ik heb wel een rijbewijs. Die had ik eigenlijk meteen toen ik 18 werd, heb ik die gehaald. Voor dus, ik vind het eigenlijk veel leuker om soms in het verkeer een langzamere auto te rijden. Want daar kan je, ja, daar ga je niet zo snel mee te hard.
1: Mm. En dat hoop ik niet.
0: Ik rijd toch aardig door natuurlijk. Omdat dat aan de limiet houden is niet helemaal mijn ding, denk ik.
2: Nee.
0: Dus de langzamere auto is eigenlijk beter, want dan hou ik me iets meer aan de limiet.
2: Oh, een rustiger auto voor in het verkeer. Ja. Voor de veiligheid.
1: Ligt er weer zo'n envelop van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja. Belangrijkste vraag natuurlijk. Hoe is het gegaan op die Supercup?
0: Ja, eigenlijk verrassend goed. Ik had geen training van tevoren gedaan op het circuit met de Porsche. Ik heb natuurlijk wel vaak op Zandvoort gereden. Alleen nooit met de Porsche. Dus ja, een soort van nul voorbereiding erin gestapt. In de vrije training gewoon heel erg de baan ontdekt, de auto ontdekt. Want ze weer een andere auto waarmee ik rijd in Italië, Carrera Cup Italië. En de kwalificatie eigenlijk net niet helemaal goed terechtgekomen. Dus toen op P23, dus 23e plek. En,
1: van de 24, 26?
0: Van de 32.
1: 32, ja.
0: En toen in de eerste race van P23 naar P16... Toen maakte ik een foutje in de laatste ronde, waardoor ik terug was naar P20. En de tweede race van P23 naar P15.
2: Netjes.
0: Dat is wel netjes inderdaad. Maar ja, ik hoop natuurlijk nog iets meer naar voren te staan.
1: Ja, ja. Volgens mij was er vorige week in Monza weer een editie van de Porsche Cup. Het zijn een aantal wedstrijden. Heb je daar weer mee gedaan?
0: Nee, toen niet. Omdat ik puur op Zandvoort een wildcard was.
1: Ja.
0: En mijn volledige kampioenschap ligt eigenlijk in Italië. Dus Crede Cup Italië.
1: Oké, okay. En dat is ook met de Porsche?
0: Ja, dat is ook een Porsche.
1: Ja.
2: Hoeveel races is dat?
0: Dat zijn 6 weekenden van 2 races.
2: 12 stuks. En ja. Dat seizoen loopt nu?
0: Ja, dat seizoen loopt nu. Ik moet donderdag weer naar Italië toe.
2: Hoeveel races zijn er geweest tot nu toe?
0: Tot nu toe 8.
2: En hoe sta je ervoor?
0: Nou, eigenlijk eerst zelf van het seizoen een beetje ongeluk gehad. 4 races uitgevallen. Door wat pech, lekke band, mechanisch probleem, 1 keer eigen fout. En nu de afgelopen 2 races wel in de top 10 gefinished. Dus daar wel blij mee.
2: Ja. We kijken ook altijd een beetje vooruit. Zeker als mensen zo jong zijn als jij, dan hoort dat er ook bij.
0: Ja.
2: Welke stip staat er op de horizon?
0: Zo, goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet zo van heel erg ver vooruit plannen. Want in de autosport is het nou eenmaal gewoon best wel korte termijn. Want er kan opeens dit op je pad komen, maar opeens weer iets anders. En dat kan je niet heel ver van tevoren plannen. Alleen natuurlijk is zo'n einddoel misschien in de DTM rijden of in de World Endurance Championship. Dat soort dingen, ja.
2: Hey, iets heel anders. Zandvoort is nu officieel, zeggen ze, voor het laatst geweest. Ik denk dat iedere liefhebber hoopt dat dat niet helemaal waar is. Maar vlak voordat Zandvoort ooit weer begon in 2021... toen waren er nog een week van tevoren nog allerlei kortgedingen, milieu en dat soort zaken. Hoe kijkt een coureur daarnaar? Als het gaat over uitstoot en geluid.
0: Nou ja, op zich, autoracen op zichzelf stoot natuurlijk wel uit. Alleen de Porsches zelf niet. Want de Porsches rijden op synthetische brandstoffen. Dus die eigenlijk die brandstof worden gemaakt door CO2 uit de lucht te halen. En dan stoten wij het weer uit door gas mee te geven. Dus uiteindelijk kom je op nul uit qua uitstoot. En de banden worden ook helemaal neutraal gemaakt. Dus het enige wat uitstoot is de vrachtwagen die de auto's naar het circuit toe brengt. En voor de rest is er helemaal geen uitstoot. We moeten ook heel erg duurzaam doen op het circuit zelf. Met afval scheiden enzovoort. Olieën die lekken of zo. Dat soort dingen.
2: Vind je dat daar genoeg aandacht voor is? Hoe dat gaat binnen de autosportwereld?
0: Nou ja, ik vind het een beetje te veel zelf.
2: Ja, in de negatieve zin, denk ik.
0: Ja, maar het is...
2: Ik kan me ook voorstellen, als er dus meer de juiste informatie naar buiten komt, dat dat juist prettig is om dat wel naar buiten te brengen.
0: Ja, ik denk dat mensen zich over het algemeen over sommige dingen niet genoeg inlezen eigenlijk, voordat ze gaan roepen. En dat is dan niet alleen autosport, maar ook over andere dingen. En vooral in de autosport merk je gewoon dat er is gewoon best wel een mening over dat het heel veel uitstoot enzovoort. Alleen, dat is niet zo.
2: Ja. Ja, dat werkt aan 2 kanten op. Je moet je inlezen, maar het is ook goed om het te vertellen. Dus vandaar de vraag ook.
0: Ja.
2: Want ik had je er straks iets over horen vertellen al aan iemand. Dus ik denk, nou, dat is wel een mooi verhaal om eens te delen.
0: Ja.
2: Hoort er ook bij, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nu hebben we heel veel talenten bij ons in de uitzending. En voor alle talenten geldt, topsport is hartstikke duur. Maar ik kan me voorstellen dat voor de racesport helemaal enorm is. Hoe regel je zoiets allemaal? Moet je dat allemaal zelf bekostigen? Of heb je sponsors? Of?
0: Ja, het team waar ik bij rij in Italië heeft sowieso een sponsor. En voor Zandvoort had ook een sponsor. In Zandvoort was het Looping. En in Italië is het Orodai 24. Dat is een Italiaans merk. En voor de rest heb ik zelf nog persoonlijke sponsors.
1: Ja, maar nemen die bijvoorbeeld ook dan je reiskosten en verblijfskosten voor hun rekening?
0: Nee, ik doe eigenlijk gewoon een partner deal maken. Dus voor een bepaald budget. En dan krijgen zij er wat voor terug van mij. Wat zij interessant vinden. En dan kan ik dat geld weer gebruiken om de reis te betalen of het team te betalen. Dat soort dingen.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat er dan nog steeds het nodige overblijft. Als een auto huren, daar zal je niet voor een tientje klaar mee zijn.
0: Nee. Mijn ouders die investeren er ook wel wat in. Alleen hoop ik volgend jaar eigenlijk heel mijn seizoen bekostigd te krijgen door partners. Ja. Dus partijen vanuit buitenuit die mij steunen.
1: In de Porsche en in de BMW?
0: Dus hoe doe je?
1: Je rijdt in beide nog?
0: Nee, ik rijd nu alleen de Porsches.
1: Oké, okay, ja, en dat is in Italië dus. Ook nog in Nederland te bezichtigen binnenkort?
0: Binnenkort niet. Misschien later dit jaar. Of ja. Later volgend jaar. Leuk.
1: Ja. Nou, we gaan, zoals dat dan heet, je natuurlijk blijven volgen. Heel veel succes in Italië met de laatste races. En hopelijk nog eens tot ziens.
0: Ja, ja, dankjewel.
2: We gaan je volgen.
1: Voor mij.
2: Wel op een afstandje en digitaal, niet met de auto.
0: Nee.
2: Dankjewel. Hoi.

0: En de muziek brengt ons vanavond wel bij allerlei sporten. Volgens mij was dit van het WK voetbal van afgelopen zomer.
1: Ja,
0: heb je hem niet ook gehoord toen je in Telstra Stadion was?
1: Nou ja, laat maar. Ben dat, ik daar geweest? Straks geloven. Kan me niet herinneren. Ik hoorde daar een tune die ik van AFC Haarlem kende. Maar dat geloofden ze niet dat die Haarlem vandaan kwam.
0: Welke?
1: Ja, de doelpuntentune hebben we niet gehoord natuurlijk. Maar,
0: nee, dat klopt. Die niet. Die komt ook. Ook die komt Haarlem vandaan. Nou, goed. Genoeg onder ons hier. Want we hebben gasten in de studio, Johan.
1: Ook nog. Ook
0: kom
1: nog.
0: Op nou toch.
1: Sorry, ik dacht dat het om ons draaide.
0: We gaan het hebben over het turnhuis. Nog niet officieel geopend, als ik het goed heb. Maar wel al begonnen. Nou,
1: klopt,
0: hoe dat precies
1: inderdaad
0: zit, horen we ook zo meteen nog wel.
1: Ja,
0: in de studio, Wesley Seim en Paula Ruitenbeek. Yes. Welkom, goedenavond.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ik riep toen straks, er gebeurt meer in het turnhuis dan turnen alleen. Klopt dat?
1: Zeker.
2: Ja,
0: vertel, wat gebeurt er allemaal?
2: Wij hebben onder andere ouder- en kindgym, kleutergym, freerunnen, circus, turnen en ouderengym.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar volgens mij heb jij een hele introductie, want ik was alweer begonnen.
1: Ja, maar dat geeft niks, hoor, want zo gaat het. We maken een draaiboek en we doen
0: precies
1: wat anders.
0: Ja, precies.
1: Turnhuis Haarlem, Robert zei het al, het is een pak een beetje maandje in gebruik. Heeft een lange aanloop gehad, maar een goede afsprong om een beetje in de termen te blijven. Voelt het al een beetje als thuis? Of is het nog zoeken?
2: Het is nog zoeken. Dat komt ook omdat wij niet gewend zijn om een eigen clubhuis te hebben. Dus we zijn nog heel erg bezig met het inrichten daarvan. Maar het voelt wel al eigen.
1: Ja, precies. Het is eigen, maar het moet nog thuis worden.
2: Ja.
1: Kom je dan ook nog kinderziektes tegen? Dat je denkt, dat hadden we anders moeten bedenken. Of daar mist en weet ik het wat.
2: Ja.
1: Ja, heb je er een voorbeeld van?
2: Nou, de indeling,
0: dat volgt de volgende vraag.
1: Ja. Misschien komen er heel veel voorbeelden wel.
2: Nee hoor, maar de indeling van de turnhal zelf is 4 jaar geleden gemaakt. En in de tussentijd zijn er allerlei veranderingen in de sport. En ook in de toestellen. Dus wij merken wel dat een aantal toestellen anders neergezet had moeten worden. Of dat er andere toestellen neergezet hadden moeten worden.
0: Ja. En nu? Wat betekent dat?
2: Dat betekent dat we gewoon moeten sporten zoals het nu staat. En dat we moeten gaan kijken wat we kunnen doen om het te verbeteren.
0: Ja. Je ziet de politieke glimlach.
1: Ja, heel goed.
0: Ze luisteren
1: goed
0: mee, hoor. Ja.
1: Je gaf het al een klein beetje aan, maar waarom moest deze hal er komen? Voor jullie vereniging.
2: Ja, omdat wij geen eigen clubhuis hadden.
1: En hoe deden jullie dat dan?
2: We zaten verspreid over 17 gymzalen. En dat waren eigenlijk 17 eilandjes. Met daar hun trainer en die wel voor de club stond. Maar eigenlijk allemaal losse eilandjes, zeg maar. En niet echt één groot clubgevoel. Ouders die zich niet echt bij een vereniging thuis voelden. Dus dat misten we heel erg.
0: En dat is eigenlijk wel heel belangrijk misschien in deze tijd.
2: Ja, zeker. Zeker, want je hebt vrijwilligers ook nodig om een club draaiende te houden. Anders red je het niet.
0: En die wil je ook binden.
2: Ja, zeker.
1: En is het ook weer in praktische zin bijvoorbeeld met materiaal en dergelijke? Want dat heb je nu niet meer op 17 locaties nodig.
2: Die mag jij beantwoorden.
1: Wesley.
3: Deels. In principe de paar locaties waar we nog in zitten, daar staan ook gewoon nog spullen van ons. De paar locaties waar we uit zijn gegaan, die spullen hebben we dan wel nu meegenomen inderdaad naar turnhuis. Zodat we daar wel gewoon nog gebruik van kunnen maken. Het is niet zo dat we nu alles naar de turnhal hebben overgebracht. Dus we houden onze spullen die we hadden, staan ook nog steeds wel verspreid.
1: En waarom de keuze om dan toch ook een paar locaties erbij te houden?
3: Wij zijn natuurlijk gewoon een vereniging en wij zitten in de wijk. Onze hal staat in Haarlem-Noord. Ja, de mensen die in Schalkwijk om de hoek willen sporten, die gaan het niet redden om helemaal naar Haarlem-Noord te komen voor een uurtje sporten. Ja. Dus in dat opzicht willen we ook gewoon in de wijken nog wel sport blijven aanbieden.
1: Ja, precies. Is er een moment geweest waarop jij dacht, die hal gaat er helemaal nooit meer komen? Want het heeft lang geduurd, het heeft echt jaren gelopen. Nou, daar wil ik niet al te diep op ingaan, maar heb je dat gevoel ooit gehad? Of heb je altijd gedacht, die hal komt?
3: Ja, ik heb persoonlijk altijd wel gedacht. Onze oud-voorzitter Ron Apeldoorn, die had altijd de goede moed erin. En ik zei ook altijd tegen hem, kijk Ron, zo, als jij er niet meer in gelooft, dan gaat het er ook echt niet meer komen. Dus we moeten er gewoon in blijven geloven. Ja. Een hele hoop binnen de vereniging die echt wel ook hebben gezegd van, nou, dit wordt hem gewoon uiteindelijk niet meer. Maar de aanhouder wint.
1: Maar het is gelukt, ja. En heeft dat veel gevraagd ook aan inzet en menskracht vanuit de HLC? Hebben jullie daar heel veel zelf aan moeten doen?
2: Ja, Ron is vooral de draaiende kracht.
1: Ja, die was voorzitter, hè, zei
2: je. Onze oud-voorzitter, ja, die heeft echt wel het meeste hiervoor gedaan. En wij als bestuur, natuurlijk ook binnen de politiek, het maar gewoon aan de orde laten komen en er maar voor blijven vechten, ja.
1: Welke extra mogelijkheden biedt deze hal jullie als vereniging? Dus los van één vaste plek en meer bij elkaar, maar voor het aanbod of voor het ledenaantal misschien?
2: Ja, we kunnen weer groeien. De kleine zaaltjes, daar kan je niet genoeg leden kwijt om verder te groeien, zeg maar. En dat kan hier weer wel.
1: Ja.
2: Dus we hebben nu natuurlijk veel mooiere toestellen. En ook de gymzaal is gewoon echt wel heel erg mooi neergezet. En daar kan je ook echt hele leuke lessen neerzetten. Dus,
1: dus zowel in aanbod als in capaciteit van de vereniging ben je gegroeid. Hoeveel leden heb je nu ongeveer? Want jullie zijn even de grootste vereniging van Haarlem. Hoeveel leden zijn
2: dat? Ja, klopt. We zitten aan de 1200 leden ongeveer.
0: En hoeveel vrijwilligers heb je nodig dan? Met hoeveel mensen draaien jullie dit wel niet? Want dat red je dan niet met 5 man.
2: Ik denk dat je daar heel erg van gaat schrikken. Want dat zijn er heel weinig. Ik denk dat je... we hebben ook vrijwilligers die juryleden zijn. Mm-hmm. Die hebben we nodig om de wedstrijden...
0: Tijdens de wedstrijden
2: voor landelijke en districtwedstrijden. Maar als je die niet meerekent, zit je aan nog geen 10 vrijwilligers.
0: En dat is eigenlijk de club dan, zeg maar. Ja. Aan kader en...
3: Naast alle trainers.
2: Ja.
0: En hoeveel mensen zijn dat? Hoeveel zijn dat er ongeveer?
2: Wij hebben trainers en assistent-trainers ongeveer 60.
1: Ja. Zijn jullie de enige gebruiker van de hal? Zitten er meer erin?
2: Op dit moment de enige gebruiker. Het Mendel gaat na de herfstvakantie huren.
1: Ja, voor gymlessen, lichamelijke opvoeding achtig. Ja. En is de hal dan een soort van vol? Of is er ook nog ruimte voor jullie om uit te breiden voor andere gebruikers?
2: Wij hebben hem nu...
0: zie ik. Vol.
2: Nee, wij hebben hem wel zoveel mogelijk gehuurd. Op niet alle uren die we huren hebben we al lessen staan. En dat is mede ook omdat we leiding tekort hebben. Dus als er leiding is, dan kunnen we allerlei nieuwe lessen ook gaan aanbieden. Maar er zijn nog wel open vakken, zeg maar. Maar niet veel.
1: Nee, en dat hopen jullie zelf in te vullen. Ja. En als ik je hoor, de animo is er ook.
2: Ja.
1: Alleen het kader moet ervoor...
2: Het kader, en dat is voor turnsport best wel lastig. Want die moeten gekwalificeerd zijn.
0: Mm-hmm.
2: En dat is erg moeilijk om aan te komen.
0: 1200 leden, menige club in de regio, welke sport dan ook, die likt daar zijn vingers bij af. Ik weet dat er een aantal zijn die proberen daar ook heel hard aan de weg te timmeren. Die kom je bij wijze van spreken te pas en ontepas tegen. Of te onpas. Maar als ik het heel eerlijk ben, ik zie jullie logo nu. En het ligt echt aan mij dat ik denk, oh ja, dat is het logo. En toch zoveel leden, hoe doen jullie dat? Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Is dat van oudsher? Of is dat... op scholen.
3: De turnsport natuurlijk gewoon heel erg onder de damesport ligt dat natuurlijk heel erg hoog. We zien allemaal op de Olympische Spelen alle meiden daar medailles halen. Ja. En dat wakkert wel het enthousiasme aan.
0: Ja.
3: En ik denk dat het vooral daardoor komt dat ouders gaan zoeken van, oh, mijn dochter die doet ratslagen nu al. We gaan eens kijken of turnen wat voor er is.
0: Iemand is die dat veilig kan vangen in plaats van papa.
3: Ja, en als je dan inderdaad gewoon op Haarlem turnen zoekt, dan kom je inderdaad bij ons uit als grootste vereniging. En dan kom je lekker een proefles doen. Ja. En hebben wij superleuke trainers staan. En denk je van, nou, dit is helemaal leuk. En dan blijven ze daar over het algemeen jaren hangen.
0: En hoe
3: wel
0: zit
3: niet
0: dat
3: uiteindelijk assisteren en zelf lesgeven.
0: En hoe zit het in de leeftijdsopbouw, zeg maar? Want dat zie ik ook veel terug bij verenigingen. Dat op een gegeven moment worden ze, laten we zeggen, 14, 15, 16. En dan lopen ze een soort van de deuren uit, om het zo maar te noemen. Hoe is dat bij jullie?
3: Ook wel. Ja. Maar dat komt gewoon door de sportscholen. Door de commerciële sport. En die, ja, dat is makkelijker. Kan je vaker naartoe. En een vereniging, dat is een uurtje per week. Als je geen wedstrijden doet, dan kom je voor een uurtje per week naar sport. En als je ook als 16-jarige wat andere dingen aan je hoofd hebt naast het sporten. Dan kies je er al snel voor om een sportschoolabonnementje te nemen. Want oh, daar kan ik naartoe wanneer ik wil. Zit ik niet vast aan dat ene uurtje waar ik naartoe moet, waar ik af en toe geen tijd voor heb. En persoonlijk vind ik dat heel erg jammer. Want ik ben wel een sportspecifieke sport. Is over het algemeen veel leuker om te beoefenen dan een beetje zwaar dingen optillen.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens, maar dat had je al gezien. Ja. Doe je er iets voor om ze juist wel binnen te houden? Doe je iets extra's? Probeer je dat op, ik noem maar wat, een avondje met, laten we zeggen, de disco of andere evenementjes organiseren. Om ze juist wel bij je te houden? Of zeg je nou, we zijn echt een sportvereniging en daar hebben we het al druk genoeg mee?
2: Nou, dat was tot op heden eigenlijk heel erg lastig. Omdat we dus die 17 eilandjes waren. Maar dat zijn wel de dingen die we uit gaan zetten. We willen open gyms gaan houden, waarin dus leden ook gewoon 2 uur kunnen turnen zonder dat ze echt les hebben. Dus zo willen we het wel steeds meer uitbreiden en steeds toegankelijker houden voor die leeftijdscategorie inderdaad.
1: Ja. Hoe ziet de nieuwe hal er eigenlijk uit? Is het 1 grote gymzaal? Is het meerdere ruimtes? Wat voor faciliteiten kunnen jullie daar ons in meenemen?
3: Nou, het is in principe een grote sporthal. Als je meer in mentaal in 3 opdeelt, hebben we 2/3 is turnhal. Dus met vaste attributen, vloer, valkuil, bruggen, rekstokken. En 1/3 is dan de gymzaal, waar een tussenwand, een scheidingstussenwand naar beneden kan. Waardoor je de gymzaal afscheidt van het turngedeelte. Maar ook in de gymzaal hebben we hele mooie, het is echt wel een grote gymzaal. Anders dan menig gymzaal wat we hier hebben in Haarlem.
1: Ja. En welke plek neemt een kantine in binnen een vereniging als die van jullie? Zit er een kantine in?
3: Zeker.
2: Ja.
3: Zeker.
1: Wat is de plek van de kantine? Bij de voetbalclub is dat bijna spreekwoordelijk het hart van de vereniging. Hoe zit dat bij HLC?
2: Ja, ook dat is natuurlijk wennen.
1: Ja, want dat is nieuw voor jullie.
2: Ja. We hebben dus een kantine. Die hebben we op de woensdag en de zaterdag is die open. En dat is ook voor de leden wennen. En we merken wel dat het langzaam gaat lopen, maar het is anders dan bij de voetbal.
1: Ja, opeens wordt je turnhuis ook een clubhuis.
2: Ja, zeker.
1: Nou, daarover en onder meer over freerunnen, Wesley, want daar wilden we het natuurlijk ook nog even met je over hebben. En over je werk als verenigingsmanager straks meer na het journaal.
0: Ja, klopt. Nu eerst muziek, straks meer sport tot 9:00.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sport in Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem. Tussen 7 en 9 op Haarlem 105. Met vanavond
5: nog voetbal in Haarlem en...
6: En nog eigenlijk veel meer voetbal in Haarlem, maar dan van vroeger een bijzondere uitgave over de geschiedenis van HFC Haarlem in de vorm van de Kick. En daar komt Edwin Struijs over vertellen.
5: En we praten dus verder over het Turnhuis Haarlem met Wesley Seim en Paula Ruitenbeek. Zij waren voor het nieuws natuurlijk ook al, maar we gaan het nu eens even hebben onder andere over het freerun, Wesley, want dat is jouw kant van het verhaal.
7: Klopt, ja. Freerun is inderdaad mijn tak van sport, wat ik nu in Turnhuis aanbied. Met echt prachtige nieuwe spullen. Voorheen deed ik dat in de gymzaal met de spullen die in een normale gymzaal staan. Kasten en banken dergelijke. En nu hebben we echt professionele spullen daarvoor aangeschaft.
5: Heel goed. Straks meer daarover. Nu eerst muziek.
4: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem. En dan komt...

0: Laat het vanavond gebeuren. Van der Dijk maakt het 7,5 minuten over 8.
1: En we gaan nog steeds even praten over Turnhuis Haarlem en alles wat daar gebeurt. Paula, hoe ben jij betrokken geraakt bij HLC ooit?
2: Ja, mijn oudste zoon die ging turnen. En die deed het heel erg leuk. Ja. Dus die ging ook wedstrijd turnen. En toen werd ik gevraagd om in het bestuur te komen. En toen werd ik gevraagd om jurylid te worden. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold.
1: Ja, en zo op een leuke manier. Tenminste, ik hoop op een leuke manier het hand gelopen.
2: Leuk, heel erg leuk. Ja. Ja.
1: En heb je zelf vroeger ook geturnd?
2: Ik heb zelf vroeger ook geturnd, inderdaad. Mijn oudste geeft nu ook les. Mijn jongste die turnt nog.
1: Ja. Ja. En wat betekent HLC in jouw leven? Hoe belangrijke plaats neemt het in?
2: Als je het mijn gezin vraagt, dan staat het op 2. Na mijn gezin.
1: Dat nog wel, ja.
2: Ja, nee,
0: dat vroeg ze zelf in nu, want en, vroeger niet dat gezin. Hè?
2: Nee.
1: Ja, en voor jouzelf staat het op 1.
2: Het is op dit moment is het inderdaad, ben ik er heel veel mee bezig. Omdat het turnhuis nieuw is en dat op de rit moet komen. En ook omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind natuurlijk.
1: Ja. Wat ik me eigenlijk al afvroeg, wat betekent, weet jij dat? Wat betekent HLC? Heb jij een idee?
0: Haarlemse club.
1: Ja, lenigheidsclub of zo, ik weet het niet. Wat betekent HLC?
2: Hercules Leonidas Combinatie.
0: Ah, ja, dat bedoel
2: ik. Het is eigenlijk een fusieclub. Hercules en Leonidas.
1: Ja. Ah, kijk eens even. Nou, onze fantasie sloeg op hol.
0: Ja, kansloos weer. Je probeert eens wat.
1: Een fusiecombinatie. Wesley, jij bent verenigingsmanager bij HLC.
3: Ja.
1: Wat houdt die rol in?
3: Eigenlijk houdt de rol in dat ik de eerste betaalde kracht ben onder het bestuur. Ja. Het bestuur is allemaal vrijwillig en ik werk op contract. Dus ik ben voor 32 uur in de week alles aan het regelen wat Paula graag wil en wat lastig is. En we doen het grotendeels ook heel veel samen. Maar alles wat ik zelf kan oplossen en regelen, dat doe ik.
1: Ja, eigenlijk gewoon echt de handen van de club die in samenspraak met het bestuur coördineert, roosters maakt, lessen enzovoort.
3: Ja.
1: Richt HLC zich daarbij vooral op breedte sport of ook op topsport?
3: Wij richten ons vooral op breedte sport. Eigenlijk alles tot onder topsport, dat hebben wij.
1: Ja?
3: En de topsport momenteel zit bij de andere turnvereniging die nog in Haarlem zit.
1: Ja, dat is Bato, hè?
3: Ja.
1: Ja. En is het dan ook zo dat als iemand op dat topsportniveau komt, dat je zegt, joh, jij kan beter bij Bato verder? Is die samenwerking er op die manier ook?
3: Ja, die samenwerking hebben we. Onze hele wedstrijdgroep is nu samenwerking onder Turnteam Haarlem.
1: Ja.
3: Dus zodat we alle niveaus van de wedstrijden ook konden aanbieden. Alleen het topsport, dat ligt echt nog bij Bato zelf. En het Turnteam Haarlem is dan de samenwerking. En daar zitten alle wedstrijdgroepen. Dus echt van jong tot onder topsportniveau.
1: Okay, ja, want dan kun je toch die getalenteerde leden die door willen stromen dus verder faciliteren. Dat is wel belangrijk. En die ben je ook nog niet helemaal kwijt. Die blijft ook nog verbonden.
3: Zeker, je moet de kinderen met talent wel wat kunnen bieden.
1: Ja. Wat is een goed moment voor, het zullen vooral, denk ik, jullie hebben ook andere vormen van sport, maar vooral jongeren zijn om in te stromen. Is dat op de allerjongste leeftijd? Kun je eigenlijk op iedere leeftijd nog instromen?
3: Je kan op iedere leeftijd instromen.
1: En niet dat ik turnambities heb hoor, Wesley, maar
3: als je echt de topsport wil bereiken, dan is het fijner als je inderdaad vanuit jonge leeftijd al talent gezien wordt en daarin instroomt.
1: Ja.
3: Dan is de kans groter dat je gaat bereiken dan wanneer je op 16-jarige leeftijd denkt van ik wil nog even topturner gaan worden.
1: Ja, maar in breedte sportzin gebeurt dat wel. Dat zijn ze op alle leeftijden binnenkomen.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Waar zie jij nou de grootste uitdaging voor deze vereniging in de komende tijd?
3: Vooral het behoud en het uitbreiden van je trainersaantallen.
1: Ja.
3: Dat is gewoon, wat Paula net al zei, heel erg lastig. Omdat je goed gekwalificeerde mensen moet hebben en een opleiding echt gewoon bijna een schooljaar duurt. Voordat je je licentie hebt en je dus zelfstandig les mag geven.
0: Hoe zit het precies in elkaar? Iemand heeft heeft geen achtergrond. Hij heeft wel altijd bij een turnvereniging gezeten. Kan leuk turnen, goede ratslag en nog wat van dat soort zaken. En wil dan trainen gaan geven en dan?
3: Dan ga je in principe je opleiding doen bij de KNGU. Of in samenwerking met het CIOS bieden we ook nu de niveau 3 cursus aan. Dat doet dan inderdaad bijna een schooljaar. Ben je elke week een middag, avond, krijg je les, loop je stage. Je doet een examen aan het eind van het jaar. Die wordt beoordeeld door je leraar. En uiteindelijk krijg je dan vanuit de KNGU een diploma als gymnastiektrainer niveau 3. En daaruit kan je ook weer nog door naar specialisatie turnen dames, turnen heren. En dan ben je dus ook voor de wedstrijdgroep kan je dan lessen geven.
0: En vanwaar die hele, toch wel strenge, strikte manier van dat organiseren? Want er zijn genoeg sporten te bedenken waar een enthousiaste vader of moeder trainingjes geeft en dingen doet.
3: Ja,
0: is dat anders bij jullie?
3: Dat is bij ons altijd al anders geweest. Natuurlijk één, de veiligheid, super belangrijk. De gymnastische sporten zijn niet de meest veilige sporten, om het zo maar even te noemen. Dus je wil daar echt een gekwalificeerd iemand hebben die weet wat hij doet. En overigens wordt er vanuit de gemeente ook wel al inmiddels verplicht dat elke trainer bij een vereniging een gekwalificeerde trainer is. Dus dat is op zich al goed. Met betrekking tot de voetbal waar ouders het gewoon deden. Maar eigenlijk hadden wij dat altijd al binnen onze sport.
0: Mm-hmm. Oké, dat is even nieuwsgierig hoe dat werkt.
1: Over freerunnen dan. Wesley, je bent een fanatieke freerunner. Vorig jaar heb je aan het NK freerunnen meegedaan. Daar hebben we jou toen mogen interviewen ook. Ja, je geeft er ook veel les in. Wat betekent deze hal voor het freerunnen in Haarlem?
3: Ja, freerunnen in Haarlem is deze hal echt wel een upgrade. In ieder geval bij onze vereniging. Mijn collega's die in Haarlem ook freerunnen aanbieden, die doen het ook al een beetje zo. Maar ja, waar ik voorheen met kasten en banken in gymzalen aan het slepen was, heb ik nu ook gewoon professionele spullen met balken en stangen en torens die we met elkaar kunnen verbinden. En wat, ja, klinkt heel gek, maar het is allemaal hard en hout. En dat is juist fijn, want dan kan je echt je landing voelen. Je kan echt afzetten zo met al je kracht. En dan heb je er ook wat aan dan dat je in een dikke mat staat en eigenlijk al je afzet meteen gedempt wordt door de vering van die mat. En daar hebben we eigenlijk, voor ons is het echt een mega upgrade. En ik merk ook alle kinderen die daar nu met mij mee freerunnen, die er naartoe zijn gegaan, die vinden het ook wel echt super stoer. Je stoot je wel eens en dan doet het inderdaad zeer. Maar ook dat hoort bij de sport en daar leer je van.
1: Ja, dus vallen en opstaan.
3: En opstaan.
0: Ja. Nou heb ik wel eens, sorry Johan, als het over freerunnen gaat en je zoekt het op, nou, dan zijn de filmpjes van de jongens en de dames en de heren en de mannen die op de meest angstaanjagende plekken over ruimtes heen springen en noem maar op. Maar ik heb ook wel eens gezien in een zaal, en ik weet niet of het dan onder freerunnen hoort, en dat weet jij wel, ga ik vanuit, dat ze een soort van tikkertje spelen in een ruimte waar allerlei obstakels ook staan. Daar zie ik ze nagenoeg dezelfde dingen doen als bij het freerunnen, alleen ze zitten wel achter elkaar aan.
3: Ja.
0: Weet je wat ik bedoel? Ik weet niet wat de officiële naam ervoor is. Ja,
3: de chase tag is dat.
0: Ja, geweldig is dat om te zien.
3: Ja, wordt over het algemeen gedaan door freerunners.
0: Ik kan me voorstellen.
3: De parcours freerunning is natuurlijk best wel een opgekomen sport. En dat heeft zich een beetje uitgewaaid in parcours, freerunning, tricking en dan ook inderdaad de chase tag. Wat gewoon binnen onze sport verschillende manieren zijn van het doen van je sport. We kennen allemaal het apenkooien van vroeger. In de gymzaal achter elkaar aanrennen over alleen maar spullen en dingen aan. Ja, toch?
0: Dus apenkooien mag niet meer. Maar iedereen doet het toch.
3: Dat mag niet meer. Dus wat hebben wij gedaan? Wij maken er een chase tag. Hebben we ervan gemaakt. Ook dat hebben we dus eigenlijk zo gezegd tot een professionele sport weten te maken.
0: En dat is echt spektakel om naar te kijken. Tenminste,
3: super gaaf.
0: Moet eerlijk beginnen, als ik dan zit te scrollen en dat komt voorbij, dan merk ik een half uur later dat ik er nog naar zit te kijken. Want het is echt spektakel. Ja. Bieden jullie dat ook aan?
3: Nee, dat doen wij niet. Nee. Ik persoonlijk.
0: Niet of nog niet?
3: Persoonlijk vind ik de freerun sport zo breed dat eigenlijk de manier waarop ik hem aanbied is echt gewoon voor kinderen om te leren vallen en opstaan.
0: Ja.
3: Te leren creatief te zijn met je omgeving. Je eigen obstakels, je angsten te overwinnen en nieuwe dingen willen leren. En ik vind de freerun sport zo breed dat ik wil geen topsport trainen. Ik wil gewoon kinderen leren van hoe je lekker creatief, lekker in je vel zit. En zo de sport, dat eigenlijk gebruiken door de sport freerun.
1: Ja, en is het dan ook het idee dat ze zo snel mogelijk naar buiten gaan? Want freerunnen in een hal, het is haast een tegenstelling. Freerunnen doe je buiten.
3: Zeker, freerunnen is zeker van origine buiten. En ik motiveer kinderen zeker om naar buiten te gaan. Ik geef zelf geen lessen buiten. Omdat ik vind, als op het moment dat kinderen buiten gaan trainen, dan moeten ze zelf hun veiligheid gaan inschatten. Net als hoe ik dat doe als ik buiten ga trainen. En in de gymzaal, daar ben je onder verantwoording van de meester. En de meester heeft alles bedacht en gezorgd dat het veilig is. En als je iets wil proberen, waarvan ik denk van, kunnen we beter niet doen, dan zeg ik dat. En daarom wil ik dat als kinderen buiten, ik motiveer ze wel om lekker naar buiten te gaan, maar zonder mij. Zodat je zelf gaat bedenken van, kan ik dit, durf ik dit? En dat je daar gewoon zelf over na gaat denken.
0: Ja, dat je daar ook echt van leert.
3: Ja.
0: Want dat hoort daar ook bij.
1: Ja. Nog even naar Turnhuis. Komt er nog een grote opening? Of hebben we die al gemist?
3: Nee, hij komt nog. Ja. Hij komt nog.
1: Staat hij op de planning of moet hij nog gepland? Wat is,
2: Daar is de gemeente aan zet. Ah. Vooral. Ja.
1: Ja. Ja, want de hal is van de gemeente. Jullie zijn gebruiker. Ja. Ja. Ja, en die moeten nog een opening doen.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nou ja, ik ben zo haast geneigd te zeggen, hou je ons hiervan op de hoogte, want we vinden dat we worden sowieso graag uitgenodigd voor dingen.
0: Even heel vlak. Er stond toch een datum?
3: Ja. Geen commentaar.
1: We weten genoeg, Robert. Ja.
0: Als organisator van Adem Zomerweek denk ik dat ik weet hoe het zit.
1: Ja. Nou, hou ons alsjeblieft op de hoogte. Als het enigszins kan, dan proberen we bij die openingen aanwezig te zijn. En van harte gefeliciteerd met deze prachtige accommodatie Haarlem. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. En HLC gefeliciteerd met Turnhuis Haarlem. Dankjewel.

0: Bruno Mars en On My Soul maakt het 9 minuten voor 8:30. En de vaste luisteraar, die weet het al. Daar zijn ze weer, de mannen van Voetbal in Arnhem. Sta je daarachter ergens? Ja. Hoogtezonnetje.
1: Zonnebril voor ons.
0: Ja. Jongens, welkom.
2: Hallo.
0: Het is weer gelukt, daar zijn ze weer. Hoe is het in het voetballen?
2: Nou, wel goed eigenlijk.
0: Ja, genieten we een beetje.
2: Ja, ik heb het hele weekend op de voetbalvelden rondgestruind. En ik heb een leuk weekend gehad.
0: Ja, vonden ze thuis ook fijn?
2: Nou, die was mee.
0: Oh, dat is goed geregeld.
2: Ja, ik probeerde het te lozen, maar dat lukte niet.
0: En hoe is het bij jou, Den? Jij ook?
3: Ik was gewoon heel hard aan het werk afgelopen weekend.
4: Ik doe vooral het meeste thuis achter de computer.
0: Zeg maar. Ja, zorgen dat alles voor iedereen te volgen is en te lezen.
5: En waarom was het zo'n leuk weekend?
2: Ik begon zaterdag om 12 uur een vervroeg duel in Hoofddorp tussen een vierde en een vijfde klasser. Toen ging ik 's middags naar een derde klasser en ik eindigde zondag bij een tweede klasser. Nou, en ik moet heel eerlijk zeggen,
5: promotielift, jij.
2: Ja, maar dat was ik wel te zien qua niveau, hoor. Ja.
0: Zo lekker als je dan zo'n lijn dat je.
2: Ja, liever zo dan andersom, hè?
0: Dat snap ik. Wat valt er allemaal te melden, jongens? Wat moeten we horen? Wat is er allemaal gebeurd?
2: Begin jij met de bekervoetbal?
4: Ja, afgelopen weekend waren de laatste wedstrijden in de beker, de districtsbeker. Wisselend succes, want je speelt 3 potjes, half competitie. En bij de eerste tweede klasse gaan de eerste 2 door. En bij de derde klasse laag gaat alleen de eerste van de pool gaat door.
0: Ja.
4: Ja, dan, daar zijn wel wat teams weggevallen. Zeg maar,
0: uit de lagere klasse. Is er wel. Was een bijltjesdag.
4: We hebben Olympia Haarlem, Velsen, Stormvogels, SCPB, DSS, Dios, Overbos en Muiden, OG en BSM die door zijn.
0: Wat was het? Dat hadden we afscheid van genomen.
2: Nee. Die lijstje is groter.
4: En moet heel eerlijk zeggen, dat lijstje is ook dit jaar wel groter dan de afgelopen jaren. Want in de regio gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel aan de beker. Mm-hmm. En nu in de eerste knock-outfase komen ook de teams uit de vierde divisie erbij.
0: Ja.
4: Dus HBC Hoofddorp, wat zit er meer in? Dat is het bij ons, ja.
0: Ja.
4: Dus, maar goed, aankomende zaterdag begint de competitie gelukkig weer. Dus dan gaan we vol gas weer.
0: Gewoon het gewone.
4: Eindelijk weer normaal.
0: Ja. Is het zo dat het voetbal weer ook vol gas overal begonnen is? Of is het toch wel te merken dat het zo'n soort van aanloopperiode is?
2: Ja, je merkt wel dat dit voorbereiding is. Ik stond zondag bij Bloemendaal langs de lijn. En daar kwam de tweede helft bijvoorbeeld. De reservekeeper, die moet natuurlijk ook speelminuten krijgen. Hoe mooi is het dat om in de voorbereiding te doen?
0: Ja.
2: En daar wordt de beker wel echt voor gebruikt. Je ziet wel dat op het moment dat er een team op het randje zit van wel door naar de volgende ronde, dan is het ineens wel allemaal heel serieus.
0: Ja.
2: Maar heel veel teams gebruiken dit echt als voorbereiding. Ja. Veredelde, zoals je dat zo mooi zegt, oefenpotjes.
4: Ja. Ja, kijk maar naar Olympia Haarlem. Die verloren vorige week met 8-1, 9-1 was het. Van Velsen. Die wonnen dus afgelopen weekend en zijn dus wel door in de beker. Dus.
0: Ja, dan, als het dan om gaat, dan wordt er niet meer geëxperimenteerd. Dan komt de basis zelf naar voren.
2: Ja.
0: Betekent dat we de verwachtingen kunnen gaan opmaken?
2: Vind ik wel lastig hoor, wat ik al zeg. Hè. Ze spelen allemaal met een veredelde B-team soms. Ik vind hem heel lastig om nu al voor bepaalde klasses een inschatting te maken. Heel eerlijk, ik denk als we volgende maand hier weer staan, dan laten we dan weer een voorspellingje doen.
0: Ja, we zijn voorzichtig. We zijn voorzichtig.
2: Hey, maar de competitie is natuurlijk wel al begonnen, hè?
0: Ja.
2: Op divisieniveau.
0: Ja.
2: Koninklijk HFC pakte afgelopen weekend een knap puntje bij de treffers. Ik had echt verwacht dat ze nu al onderaan zouden bungelen. Nou, dat is zeker niet het geval. Er is niet zo heel veel bijgekomen voordat de officiële deadline, de transfer deadline was. Daarnaast zijn er wel nog wat spelers binnengekomen, waaronder de broer van Timothy Fosu. Mensa zegt het goed, die oud-prof van onder andere United. Deze jongen heeft ook, Paul heet hij, van Zwornham. Die heeft ook wat ervaring op het profniveau binnen en buitenland. Als ik dan ook zie afgelopen zaterdag, ik heb niet de wedstrijd zelf gezien, want ze speelden in de altijd gezellige Groesbeek. Wel een samenvatting.
0: Klein stukje rijden.
2: Ja, daarom. Ik ben wel verrast over hoeveel voetbal erin zit en hoeveel spirit. En volgende week spelen ze voor de beker. De eerste, of de laatste kwalificatieronde. Als ze die winnen, dan gaan ze dus door naar het hoofdtoernooi. Want dan stromen de profclubs ook in.
0: Mm-hmm.
2: Kan ze wel een boost geven. En komende zaterdag is natuurlijk de opening van het nieuwe complex.
0: Ja, precies. Ja.
5: Wat en ze zijn er wel eens ver ingekomen in het bekertoernooi. We hebben die wedstrijd tegen PSV uit. Hebben natuurlijk nog op het netvlies.
2: Ja, weet je vorig jaar ook nog uit je hoofd?
5: Nee.
2: Toen moesten ze uit naar HSC 21.
0: Ja.
2: En daar gingen ze eruit in de eerste ronde. Of tweede ronde, sorry. Ja. Ja, dus zo kan het ook.
5: Ik denk, begin een beetje hoopvol in de start van het nieuwe seizoen.
2: Hey, maar ik vind het wel leuk, hè. Ik bedoel, thuis, beker, komt altijd veel publiek mee. Dat zijn wel mooie avondjes, vind ik.
0: Ja.

0: je zegt net, het nieuwe clubhuis gaat open. Wat kunnen mensen verwachten?
1: Nou, ik heb wat beelden gezien. Zo, ja. Dat ziet er echt super netjes uit. Het is gewoon groot opgezet. Er zit een fysiopraktijk zit er onderin. Er komt de kinderopvang komt erbij. Maar het doet mij een beetje eng aan. Want het clubgebouw, daar zit de tribune aan vast. Tegen het hoofdveld aan. Ik vind het echt heel, heel stijlvol en heel veel voetbal uitademen.
0: Moet wel een beetje geld bij, heb ik ook begrepen.
1: Voor mij kwamen ze een klein miljoentje tekort.
0: Ja, ja.
2: En werd er drie ton.
3: Die drie ton nu wel.
0: Toch? Nou, dat kun je dus tegen mij zeggen. Ik geloof dat hier links en rechts van mij de mensen daar net huilend over naar binnen kwamen. Gemeente Haarlem legt 3 ton bij. Ik moet wel eerlijk bekennen, een van de heren zei ook meteen, het is wel een ander soort situatie dan ondertussen, wat is het, 15 jaar geleden, 16 jaar geleden. Ja. Het is wel pijnlijk om te weten dat het ongeveer om hetzelfde bedrag gaat als toen.
2: Ja, ja, ja. En daardoor valt het op.
0: Hoe kijk jij daar tegenaan, Johan? We hebben het natuurlijk over het feit dat HFC Haarlem ooit failliet ging.
4: Op een paar ton.
0: En dat toen het verhaal was dat het, ik geloof, om 360.000 euro ging.
4: Kijk, met draai het is op, moet je dan zeggen, dit doen we niet, want we hebben het toen ook niet gedaan. Ja.
0: Nee,
4: ik zou de klok graag terugdraaien, maar zo is het niet. Andere situatie inderdaad. Ja. Ik had het destijds ook graag gehad, maar dat was niet zo. Ik ben blij dat ze het nu wel doen.
2: Ja, zeker. Ja? Dat is prachtig.
0: Ja, het zou natuurlijk pijnlijk zijn als ze het niet doen. Ja,
1: en eindelijk van veld 4 af, hè? Inmiddels of bij RCA in eerste instantie en daarna op dat kunstgras tegen de Dreefaan, geloof ik. Hey, jongens, dat kan toch niet op dat niveau?
0: Mooi veldje. Niet, voetballen. Maar is het veld, is het hoofdveld al klaar?
1: Nee.
0: Ik geloof het niet, hè?
1: Nee. Afgelopen weekend werd hij nog gelegd. Gaat hij op tijd klaar zijn? Wordt spannend, denk ik. Komende zaterdag de amateurklassieker, laat ik hem zo noemen. HFC tegen AFC. Nou, dat is wel een mooie opening, vind ik.
0: Ja.
1: Nou, maar hopen op het hoofdveld.
0: Ik wou het zeggen, maar niet op veld 4 in principe.
1: Nee, ik hoop op het hoofdveld, ja.
0: Zijn er nog dingen die we laten liggen?
1: Ik heb eigenlijk nog we gaan even naar de vierde divisie, hè, want daar hebben we HBC en Hoofddorp uit de regio.
0: Ja.
1: Allebei de eerste twee duels gewonnen. Afgelopen weekend had ik verwacht, zeker van HBC, dat ze van Dem zouden winnen, maar die krijgen gewoon 0-4 klop. Uiteraard, de samenvatting staat op Voetbal Haarlem, van Renke Beuten. Mm-hmm. Met een schitterend doelpunt van Dem, een halve omhaal die de bovenhoek in vliegt. Hoofddorp speelde gelijk tegen WVHDW. Nou, dat kan wel, want WVHDW vind ik wel een aardig ploegje. Maar ik wil eigenlijk nog iets anders in sprake brengen, mannen.
0: Oh jee.
1: Er is dit seizoen in het bekervoetbal een soort van pilot. Dat heeft de KNVB vorig jaar al gedaan. Het is nu zo, hè, met een gele kaart wordt een speler 10 minuten aan de kant gezet. Nou, ik heb het afgelopen weekend een paar keer meegemaakt. Ik vind er wat van. Kijk, een scheidsrechter is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen manier van fluiten. Maar ik denk wel dat dit voor problemen gaat zorgen. Omdat, ja, wie zei dat nou, Den, bij de verslaggevers, Hans? Ja,
2: Marcel zei dat. Die heeft 2 keer een speler uitgestuurd zien worden voor 10 minuten. En 2 keer werd er gescoord.
0: Het beïnvloedt natuurlijk heel erg het spel. Ik vind zelf wel, als je kijkt naar de regel in het betaalde voetbal, dat er een speler die blessurebehandeling heeft gehad, er een minuut afgaat. Nou, je ziet bijna niemand meer met een blessurebehandeling op het veld. Waar ze voorheen lagen te rollen omdat ze allemaal gereanimeerd moesten worden met een natte spons. Gebeurt dat bijna niet meer, want je bent er een minuut lang uit. Dus 10 minuten is wel een hele stevige tijd. Ik ben benieuwd of het, ik kan me voorstellen dat het in het begin nog zoeken is, maar of dat dus ook gaat leiden tot minder heftige overtredingen.
2: Ja, maar je gaat ook krijgen, de scheidsrechters, je komt wel eens bij clubs en daar, als je daar dan 10 minuten aan iemand geeft, nou, je kop gaat eraf. Die durven dat gewoon niet.
0: Nee.
2: En dus, ja, dus, het heeft twee kanten.
0: Nee, zeker. Het is natuurlijk super
4: letterlijk en figuurlijk heel arbitrair.
2: Je hebt er zoveel meer bij.
1: Je hebt het over overtredingen. Maar het is ook het gemekker. In het amateurvoetbal heb je soms andere wetten dan in het profvoetbal. Ik ben benieuwd waar dit toe gaat leiden, de rest van het bekertoernooi. Het is het hele bekertoernooi dat dit doorgetrokken wordt voor het eerst.
0: Ook in het betaalde?
1: Enkel in het amateur. In de sixbeker, zoals Jenny zei.
0: Ja.
1: We gaan hem op de voet volgen.
0: Ja, dit is wel iets wat geheid het nieuws gaat halen. Want hoe ging dat bij die 2 wedstrijden? 2 doelpunten op dat moment. Maar verder bleef het rustig? Of werd het nog lang onrustig?
2: Ja, als we met 11 tegen 11 is, dan is er niks meer aan de hand natuurlijk.
0: Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat die partij die die twee doelpunten om zijn oren krijgt, daar iets van vindt.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Aan de andere kant, ja, als je geel krijgt, is het over het algemeen niet voor niets. En dit zijn gewoon de regels die voor de wedstrijd door alle scheidsrechters ook nog eens uitgelegd aan de teams. Zelf was ik bij SCW tegen LSVV. En daar werd een speler van LSVV voor 10 minuten aan de kant gezet. Die kwam hetzelfde weer in. En zijn allereerste balcontact, doelpunt. Omdat de tegenstander SCW niet in de gaten had.
0: Dat hij erbij was.
1: Maar dit krijgen we dus allemaal, hè?
0: Ja, het is wel goed voor de communicators. Ik zou bijhouden bandje, jongens. Een einde van het seizoen compilatiefilm.
1: Dat vind ik mooi. Maken, ja. Vind ik mooi, ja. Laatste, wat vind je van Telstar, Robert?
0: Nou ja, ik denk dat ze blij mogen zijn met het punt afgelopen week tegen Heerenveen. Dat is een bonus.
2: Oh, dramatisch.
0: Maar het is, laat ik het zo stellen. Ik moet een beetje opletten, want ik spreek ook. Ik heb nou eenmaal dat ik daar iets doe voor die club. Maar het zal harder werken worden dan vorig jaar.
1: Ja.
0: Dat denk ik echt. En ze hebben pech gehad met de spelers die er toch te huren waren. En de keuzes die gemaakt hebben. En aan de andere kant, ik moet zeggen, de sfeer was weer waanzinnig laatst. Dat je met 10 man gelijk speelt tegen Cambuur. Over arbitrair gesproken moet ik wel zeggen dat als de volgende dag de rode kaart zo geseponeerd wordt.
2: Ja, daar ben je gewoon genaaid.
0: En je bent met 10 man gewoon sterker dan die 11. Ja, het is altijd voetbal en de bal is rond en de paal is rond en weet ik wat, noem maar op. Maar dit was wel heftig, hoor. En het was wel een overtreding, dat denk ik ook. Het was geen handig moment. Niet op die plek, hoef je niet te doen. Heeft helemaal geen nut in het moment van de wedstrijd niet. Maar wat er allemaal gebeurde, jongens.
1: Ik vind wel dat die aandacht richting Koeman de problemen bij Telstar verbloemt.
0: Ja, natuurlijk.
1: De aandacht gaat allemaal naar hem uit, terwijl er gewoon echt wel tekortkomingen zijn.
0: Er zijn posities op het veld waarvan ik denk dat je daar nog wat andere opties op de bank hebt. Maar dat zal tijd kosten om daar keuzes in te maken, kennelijk.
1: Johan, jij was er ook, hè?
4: Ja, sterker nog, ik had de eer om omgeroepen te worden in het stadion.
1: Ik heb het gehoord.
4: Je hebt het gehoord zelfs. Ja, ik denk, ik ga hier lekker anoniem eens op de tribune. Ik was uitgenodigd en ik denk, nou, Telstar Ajax, dat zijn de twee clubs in het betaalde voetbal waar ik de grootste hekel aan heb. Daar moet ik naartoe. En toen werd ik door de vriend hier aan mijn linkerzijde omgeroepen. Kijk, laat ik als eerste zeggen, ik ben echt heel gastvrij ontvangen. Ik stond voor het stadion en ik dacht, ik word in elkaar geslagen zo meteen. Want de keren dat ik hier heb gestaan, stond ik met een rood-blauwe sjaal om. Maar ik ben na afloop ging ik met degene die me had uitgenodigd nog mee. En die zei, ja, dit is Johan, die kwam bij Haarlem altijd. Ah, leuk dat je er bent, kom nog eens. Dat viel me reuze mee. Kijk, het gaat mijn club niet worden. Maar ja, het sprookje wat ze leven, dat gun ik iedereen daar van harte.
2: Ja, en het is gewoon heel erg gastvrij daar.
4: Het is maar het wordt, dat heb ik ook gezien, het was weliswaar tegen Ajax. Ajax was niet heel best, maar het wordt echt een moeilijk jaar.
0: Ja, dat denk ik.
4: Ja, gaan we een voorspellingtje moeten we nog doen, hè?
0: Hebben we nog niet gedaan.
1: Nee.
0: Nou, laten we een rondje doen. Ja. Heren, jullie mogen eerst doen.
1: Ik zeg plekje 17.
2: Ik zeg 18.
4: Oh, ik had 16 in gedachten. Robert, jij moet het hoogste zitten van ons allemaal.
0: Ja, ik moet niks.
4: Nee, je moet. Nee, maar dat ga je wel zitten waarschijnlijk, vermoed ik zo. Ja,
1: vorig jaar zat hij ook heel hoog.
0: Ik zou het wel leuk vinden. Ja. Ik zou 16 ook wel heel fijn vinden.
4: Ja.
1: Je hebt wel mazzel dat zowel ADO Den Haag als Willem II natuurlijk ook nog niet veel punten pakken.
4: Cambuur ook niet best, hoor.
1: Nee, ook nog inderdaad. Nee.
0: Ja. Ja, dus er zijn echt wel, aan de andere kant zijn er dus echt wel kansen, denk ik.
4: Ja.
0: En als je zo puntjes sprokkelt uit bij Heerenveen, die 3 puntjes bij NEC, ja, dat zijn hele fijne puntjes, denk ik, tot nu toe. Ja.
1: Als je maar niet van die clubjes zelf gaat verliezen, hè, daar moet je ook puntjes tegen pakken.
0: Nee, dan moet je dus niet in de 18e minuut een overtreding gaan maken in dat ter hoogte van het strafschopgebied van je tegenstander. Die eruit kan zien alsof iemand een doodschop verkoopt. En,
2: waar was die Pardo op dat moment? Die ziet het er ook dat niks aan hand was.
0: Die zat wel later bij Ajax op te letten. Want toen was het, ik heb meestaan kijken op het scherm van ESPN. Want dat is naast mij. En er werd echt geschutteld, zoals dat heet, met het beeld. Op het moment, hoe laat wordt die corner? Wanneer wordt die corner geraakt? In welk frame?
2: In welk frame
0: is die overtreding? Nou, toen waren ze scherp, hoor, kan ik je vertellen. Ik heb een aantal jaren die samenvattingen mogen maken voor televisie. Ik weet hoe krap, hoe snel dat is. Een 24e van een seconde, hè, één frame.
1: Maar jij ging toen gewoon bandjes knippen, of niet?
0: Zeker. Nou, dat was ook in frames, dus vandaar dat ik het zo goed weet. Ja, het is niet zomaar grijs.
4: Zullen we snel over Haarlem gaan hebben, Robert?
1: Wat zijn 16, hè?
0: Ja, 16.
1: 16, 18 en...
4: Jeroen, onze technicus. 18. Dit is hoop en gedachte volgens mij.
1: Ja. We moeten alleen Daniel nog even vragen.
0: Ja.
1: Ik noemde hem vanmiddag over de app de Jos Brink van de sportpresentatie.
0: Ja,
1: hij is ook nog aan de beurt.
0: Ja, hij zit bij de verjaardag van zijn zoon. Gefeliciteerd.
1: Dat is belangrijk. Ja, gefeliciteerd.
0: Goed, nou, dan genoeg nu even wat, voordat het nog veel gekker wordt. We gaan het zo meteen hebben over die andere club. Want er is maar één club aan de kade.
4: Haarlem.

0: is volgens mij weer zo'n voetballied. Free From Desire, toch? Kijk even naar Jeroen. Ja, in de stadions komt dit voorbij van Gala. Even Struis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hartelijk welkom. Ik ben bezig geweest met een introductie. En dan komt er van alles voorbij. Rasjournalist, Haarlem supporter, Roodboek. Hoe moet ik jou omschrijven?
1: Ja, er komt geen einde aan. Nou ja... Een Haarlem supporter, daar heb je alles wel...
0: Daar zit eigenlijk alles in.
1: Liefde voor het voetbal was er heel vroeg al in. En ook voor de schrijverij. Dus ja, dat ging dan samen. En dat is uiteindelijk uitgemond in journalistiek werk. En nog steeds eigenlijk wel, ja. Meer eindredactie nu dan schrijven.
0: En waar doe je dat op dit moment?
1: Ja, bij de Volkskrant onder andere. En bij Nieuwe Revue en Panorama en zo. Dat soort... Zo'n pakketje.
0: En hoeveel
1: pakketje en freelance ben ik. En dat is allemaal prima.
0: En hoeveel tijd in de week wordt daardoor opgeslokt?
1: Nou ja jeetje. Daar gaat wel 4-5 dagen in
0: gewoon
1: op.
0: Gewoon serieus werk, zullen we
1: maar
0: zeggen.
1: Het is wel serieus werk, ja. En je denkt als je ouder wordt, het moet een beetje afbouwen. Maar ja, het zit er eigenlijk nog niet in. Want je denkt ook van ja, als je iets kwijtraakt, een opdrachtgever. Ja, dan ben je altijd bang. Dat het dan een soort, zo'n val wordt. Dat er de rest ook ermee stopt. En dan heb je opeens niks meer.
0: Nee, dat is daar toch te vroeg voor.
1: Ik hou al die schoteltjes zo'n beetje in de lucht, hè? Ja. Al die ballen.
0: Want daar is te vroeg voor om te stoppen al.
1: Ja, nee, ja, ik ben 62, je ziet het niet aan af, dank je wel. Maar ja, het wordt wel tijd om het misschien wat rustiger te doen. En dan kun je wat meer aan de hobby's werken.
0: Ja.
1: Zoals daar zijn. Om het bruggetje...
0: Dat is
1: ideaal eigenlijk.
0: Er is nogal wat aan hobby's.
1: Kunnen van plaats wisselen. Ja. Plaats wisselen.
0: Nee, praat rustig verder. Ik ga wat anders doen.
1: Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld een mooi tijdschrift maken... over de voetbalclub die niet meer onder ons is. Al 16 jaar.
0: Hoeveel pijn doet dat nog?
1: Nou ja, het is wel een open wond, zou je het kunnen zeggen. Het heelt natuurlijk wel een beetje. Maar... Ja, het blijft toch altijd ergens etteren, zou ik maar zeggen. Ja. Een beetje knagen.
0: Ja, want het zit ook diep, hè? Je, bedoel, je hebt er zelf gevoetbald. Er is zelfs een seizoen geweest dat je vertelde hoe de opstelling was. En dan mocht ik wel spelen. Ik was B-junior en samen met Reinier Hoos is jou toen gevraagd om het zootje ongeregeld een beetje te sturen.
1: Een beetje goede banen te leiden.
0: Kijken of dat nog wat werd.
1: Ja, nou nee. Is
0: nee,
1: het
0: weinig. Nee, ik sta
1: antwoord,
0: hier.
1: Het antwoord moest nee.
0: Ik sta hier.
1: Want we staan allemaal hier. Ja, het is eigenlijk niks met ons allemaal niks geworden.
0: Gebleven wat het was.
1: Ja,
0: maar
1: nee,
0: je had zelf ook zo'n rode broek.
1: Ja, nee, tuurlijk. Nou ja, daar werd je mee grootgebracht. Mijn ouders waren ook heel erg Haarlem supporter. En van jongs af aan ging je eigenlijk met hun mee. Naar het stadion. Hè? En dan altijd zo langs de... Nou ja, kom uit Haarlem-Noord. Vergierdeweg, Rijksstraatweg. Langs de kerk. De Zeven Smarten. En dan... Zeven Smarten was het voetbal van Haarlem wel.
0: Ook enig maar regelmatig.
1: Het is wel goed samengevat, Zeven Smarten. Maar aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook prachtige jaren gehad.
0: Ja.
1: En dat is ook het mooie van de voetbalclub Haarlem, zonder al die andere clubs die verdwenen zijn, betaald voetbal te willen doen. Ja, HFC Haarlem stond voor iets natuurlijk. Ja. En dat was 120 jaar lang een icoon. En toen het wegging op die vreemde, rare dag op 25 januari 2010. 10:30, meen ik. Toen had je wel het gevoel van dat je iets kwijtraakte in je leven. Ja.
2: Wat is jouw persoonlijk hoogtepunt geweest bij Haarlem?
1: Nou ja, dat zijn er wel veel. Ja, ik heb zelf natuurlijk ook gevoetbald in de A1, de betaalde jeugd gespeeld, interjeugd. Ja, dat was natuurlijk wel op die leeftijd het top of the bill. En daarna bij de eerste amateurelftal, derde klasse, zo'n beetje. Ja, als je daar dan in dat stadion mocht spelen, want dat gebeurde ook nog wel eens. Dat je na het eerste het eerste betaald, mochten de eerste amateurs ook nog in het stadion. Ja, als je daar dan gewoon speelt en je maakt dus af en toe een doelpuntje. Ja, dan geeft het wel een prettig gevoel. Als supporter zou ik willen zeggen, een paar dingen wel. AA Gent Haarlem, de Europa Cup wedstrijd, 1982, 29 september 1982, de 3-3 in Gent. Ja, dat was natuurlijk een hoogtepunt, zeker hoe die wedstrijd zich ontwikkelde. 3-1 achter, uitgeschakeld eigenlijk. En toen toch weer 3-2, 3-3. Fantastisch. En natuurlijk die wedstrijd die wij in Moskou georganiseerd hebben. Om de ramp in Moskou te herdenken, 25 jaar na dato, dus in 2007. Ja, als je toch op je sterfbed moet liggen op een dag en je kijkt terug, dan komt dit wel boven poppen.
2: Ja, met nog even als toevoeging van mijn kant, dat je toen nog in mocht vallen. Dat je hebt gespeeld in het team met Piet Huig, Martin Haar, ja. Noem maar op.
1: Nou ja, ik viel in voor Piet Huig. Ja. Ja. Die kwam strompelend naar de kant. Het was nog zo'n kunstgras die je hier vroeger ook nog wel eens had op velden. Weet je, dat je helemaal open lag als je een, ja, slading, ja, ja. Als je een slading nam.
0: Van die borstelbanen eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk dat. Wel. Waar je eigenlijk niet met goed fatsoen op kon voetballen. Maar goed, ja, de mannen waren natuurlijk ook wel op leeftijd toen. En ik was nog minder op leeftijd en ja, ingevallen en de bal nog op de paal geschoten, ja, bij, ja, Dasaev.
2: Ik wil zeggen, niet tegen de minste keeper die bijna gepasseerd had.
1: Nee, ja. Nee, de 88 keeper, hè, van, ja, Rusland. Ja. Ja, ja, dan moest je wel uit van goede huizen komen, Marco van Basten heten, om die bal
0: te wel in te schieten.
1: Ja, ja, ja. Wel in te schieten.
2: Daar zet je maar heel weinig vanaf. Dus.
1: Ja, dat, ja, ja, komt ook uit 64.
0: Ja. Ja, Rens en Brinkje.
2: We hadden een paar, ja, maanden geleden jouw vriend en oud-collega Paul Onkenhout hier in de uitzending, vanwege zijn pensioen, die noemden het al. Jullie hebben samen een bijzonder idee opgevat. Namelijk, ja, om nog één keer een hele bijzondere uitgave over HFC Haarlem uit te geven.
1: Ja.
2: Waarom?
1: Ja, waarom? Ja, we willen dat rood-blauwe erfgoed toch altijd een beetje nog in leven houden. Ik doe dat ook wel dagelijks op Facebook met een pagina Roodbroek. Ja, dan grijp je terug op een mooie gebeurtenis uit het verleden. En toen Paul en ik een keer weer eens een drankje namen in Café de Zwaan. Had ook een ander café kunnen zijn. Popte dit idee op om nog een keer een mooi glossy tijdschrift te maken. Een luxe in de geest van Santos. Ik weet niet of jullie dat blad kennen. Ja, ook zo'n, ja, voetbalblad. Om nog eens mooi een journalistiek product over de HFC Haarlem te maken. Ik heb nog een jaar of 5 geleden nog eens een keer een scheurkalender gemaakt over HFC Haarlem. En je merkt altijd wel dat mensen, ja, toch nog wel geïnteresseerd zijn. Maar aan de andere kant, ja, het wordt allemaal wat ouder natuurlijk. Hè.
2: En er komen geen nieuwe supporters meer bij.
1: Er komen geen nieuwe supporters bij. De laatste jaren al niet eigenlijk. Ja. Want het was natuurlijk
2: dat was al zoals jij weet. Dit proces.
1: Dat proces ging al een tijdje. Maar ja, we willen toch nog één keer een mooi, ja, afrondend boekwerk maken over dat wat ons bindt. Want inderdaad, Paul heeft ook bij Haarlem gevoetbald. En samen met, het is eigenlijk een trio geworden, Fabian Koning. Die regelt alle financiële zaken. En die heeft ook bij Haarlem gespeeld. Pupil van het jaar 73, 74. Nou ja, dat weet je genoeg. Wilden we toch nog alle aspecten van de voetbalclub onder de loep nemen. En, ja, en daar een mooie 200 pagina's dik glossy tijdschrift van maken.
2: En zoek je daar nog een andere invalshoek? Want er zijn wel jubileumboeken verschenen. Jan van den Berg heeft een boek geschreven.
1: Tuurlijk.
2: Maar hoe zoek je dan nog een extra invalshoek?
1: Ja, je probeert toch een beetje origineel te zijn. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Het was eigenlijk een soort quizvraag altijd over HFC Haarlem. Van welke spits stond altijd elk jaar op de elftalfoto, maar speelde geen minuut? Nou, jullie weten,
2: ja,
1: het ook
2: dat
1: niet.
2: Is niet Deen. Of niet?
1: Nee, het is de torenspits van de Zeven Zwartekerk.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ja. Dat
0: nou, scoorde geen minuut.
2: Ik dacht, die Deense super aan.
1: Ja, die was ook heel goed.
0: Ja, of Pepe Fernandes was ook nog als een spits.
1: Deze speelde geen minuut. En ja, Holmström, die ene, ja, die speelde ook geen minuut. Maar goed, dus we hebben sterverslaggever van de Volkskrant, John Schorl, gevraagd om een verhaal te maken over de torenspits van de Zeven Zwartekerk.
2: Leuk.
1: Hij heeft gewoon 10 pagina's.
2: Transferwaarde erbij.
1: Ja, van alles dus. Ja, een beetje verrassende invalshoeken. Maar ook wel gewoon de gebaande paden, hoor. We hebben Willem Vissers maakte een interview met Johan Derksen. Hè, die ook nog anderhalf jaar bij Haarlem heeft gespeeld. Simon Zwartkruis ging achter Stanley Menzo aan. De keeper die opeens in het doel stond tegen Ajax. En zo, ja, Martin Haar ontbreekt natuurlijk niet. De usual suspects.
2: Ruud Gullit
1: staat daar ook in. Ja. Dus we hebben allerlei onderwerpen. Ook wel voor de hand liggende onderwerpen gepakt. Maar ook een paar verrassende onderwerpen. André Kamperveen bijvoorbeeld, de eerste juryprof in de betaald voetbal. Die als eerste bij Haarlem ging spelen. En later door de Boutense clan werd vermoord in 82. Dus ja, dat is allemaal wel anders dan anders. Geen gebaande paden in ieder geval.
0: Ja. Nou, was het moeilijk om op die paden te komen? Of is de...
1: Nee, de kennis is groot bij ons.
0: Is dat zo groot dat dat zo makkelijk er even uitrolt?
1: Ja, dat lukt altijd wel. We weten wat we willen. En we hebben de contacten. Ik bedoel, Willem Vissers belt Johan Derksen. En die zegt, ja, het is goed, kom maar langs. Ja. Dus daar, dat gaat allemaal wel redelijk snel. En we weten natuurlijk heel veel van de voetbalclub. En we hebben ook heel veel rubrieken. En ook over de beginjaren, hoor. 1889, toen het opgericht is. ook nog een verhaaltje over. Dus ja, nee, we zijn wel, ja, durf wel te zeggen dat we redelijk compleet zijn.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook, ja, misschien is het ook wel een afsluiting voor ons ook. Van onze jeugd, van onze, van Haarlem, van alles eigenlijk. Want ja, ik zei al van, ja, het publiek wordt ouder en bedaarder. En er komt niks meer bij, geen aanwas. Dus ja, we doen het nog voor die mensen ook, om het, ja. Maar vooral voor jezelf. En ja, het moest natuurlijk Kik gaan heten. He? De naam van de grootste voetballer, Kik Smit. Ja, en de vader van Paul heet ook Kik.
0: Ja,
1: en Kik Onkoud heeft in het eerste gespeeld.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, ja,
0: komt daar ook
1: om het in ieder geval te spreken.
2: De cirkel is rond.
1: Ja.
2: En er worden nog steeds, weet ik, jongetjes Kik genoemd naar Kik Smit. Onlangs nog weer eentje tegengekomen die echt genoemd was naar Kik Smit.
1: Niet aan Kik Stokhuizen toevallig? Nee.
2: Nee, dat niet. Heel typisch. Het is een lijvig boekwerk, 200 pagina's.
1: Zeker.
2: Ze zijn net, hij is naar de drukker gegaan inmiddels.
1: Ja, we zitten midden in het proces nu.
2: Ja, oplagen?
1: Oplagen 1500.
2: Ja.
1: Dus dat is ook nog wel best wel redelijk. En ja, de verkoopprijs zal je niet verrassen. €18,89.
2: Kijk, is over nagedacht. Ja, het oprichtingsjaar van Haarlem.
1: Gelukkig zijn ze niet in 1235.
2: Ja, dat was je boek echt goedkoop geworden.
1: Dat waren we erg goedkoop geworden. Ja. Hadden we misschien iets anders moeten verzinnen. Ja. 1889. En komt nou, op veel verkoopplekken ook te liggen in het Haarlemse. Bij Albert Heijn van Vos, die nemen ze af. En de Bruna, bij Piet Huigsport natuurlijk. Zelfs bij Melgers Drankhandel. Nou ja, in ieder geval, als iemand er een wil hebben, dan
0: moet dat mogelijk zijn.
1: Dan moet dat mogelijk zijn.
0: Nou, dacht ik, maar dat, en daar heb ik je nog niet zo over horen zeggen. Maar dat ook de gedachte erachter was dat het, wat is het, 80 jaar is na het kampioenschap.
1: Zeker, dat is ook een aanleiding natuurlijk. Want nou ja, Kik Smit behoorde natuurlijk met het super trio Wim Roos en Piet Groeneveld tot het grote Haarlemse elftal dat in 1946 de eerste naoorlogse kampioen werd. En dat is precies 80 jaar geleden. Dus dat was ook alweer een aanleiding. Ja, we zagen een hoop aanleidingen, laten we het zo zeggen.
0: Ja. Je hoefde eigenlijk niet op zoek, maar er was genoeg reden om.
1: Genoeg reden, ja. En zo zal er elk jaar natuurlijk wel weer wat zijn om op terug te blikken. Maar in dit geval kwam dat heel goed uit. 80 jaar geleden, eerste naoorlogse kampioen. De HFC Haarlem had niet eens een eigen stadion toen. Speelde bij afwisselend bij HFC en werd kampioen bij RCA. Tegen Heerenveen, 2-0, 17 juli. Doepen de Kik Smit en George Koning.
2: Het Heerenveen van Abel Lenstra.
1: Het Heerenveen van Abel Lenstra, zeker. Dus nee, ook een goede aanleiding. En de Erven Smit, er staan ook twee grote verhalen over Kik Smit in het blad uiteraard. En we hebben met hun twee zoons gesproken. Die natuurlijk ook aanwezig zijn als we het gaan presenteren op 1 oktober. Oprichtingsdatum. Dus ja, nou alles, ja, alles klopt. Het klinkt een beetje raar om dat van hetzelfde te zeggen. Maar,
0: nee, maar als het zo voelt, ja, mag je dat zeggen.
1: Het is
0: toch
1: wel
0: niet?
1: Een soort, ja, soort afronding, ja, een soort
2: het
1: mooie.
2: Valt in elkaar.
1: Het valt in elkaar. Ja.
0: Want je hebt op een eerder stadium, Edwin, ook geprobeerd om met die voetbalclubs die er niet meer zijn, een mooie competitie op te starten. En dat was in een periode dat er ook nog een andere manier, illustre Haarlemmer, woeste plannen presenteerde bij ons toen in de uitzending over het terugbrengen van de club.
1: Ja.
0: Nou, dat is toen allemaal in een
1: is
0: soort van
1: is dat die luchtfietser geweest? Weet
0: dat
1: die?
0: Was die luchtfietser, ja, precies. Erik de Vlieger.
1: Ja, de Vlieger, dat zegt toch
0: genoeg. Precies.
1: Zo'n naam. Ja, dat was wat, even kijken.
0: Daar ben je serieus mee bezig geweest. Het zit wel echt in jou om er iets mee te doen met die club.
1: Ja, nou ja, goed. Ik weet wel dat het nooit meer terugkomt. Dat heb ik me wel bij neergelegd. Want dat is nu wel. Anders was het wel al een keer gebeurd, laat ik het zo zeggen. Je hebt natuurlijk ook helemaal geen doorstroming in het Nederlandse voetbal. Dat is natuurlijk ook een groot obstakel. Ja. Je komt nooit verder dan de derde divisie. Want dan moet je opeens aan allerlei regeltjes voldoen. In Duitsland zie je nu zo'n Elversberg bijvoorbeeld. Speelde 4 jaar geleden in de vierde divisie. Hij speelt nu in de Bundesliga.
0: En er zijn af en toe nog wel mensen die wel roepen van, we zijn er mee bezig, we zijn dit aan het doen.
1: Ja, dus ze roepen het wel, maar
0: hoe vind je dat?
1: Ja, maar kom wel eens met concrete plannen dan. Want het is nu echt een beetje inderdaad luchtfietserij geworden. Luchtkastelen bouwen, nergens op gebaseerd. Ja, we moeten ons inkopen ergens bij een club. Maar ja, je hebt een. Ja, Haarlem-Kennemerland bestaat ook nog steeds. Ja. Dus ja, misschien kun je daar eens beginnen of zo. Dat je, als je hogerop wil. Maar ja, we zijn al 16 jaar verder. En het is alleen maar bij wilde plannen gebleven. Het wordt nooit geconcretiseerd. Dus ja, dan denk ik ook bij mezelf. Ja, daar ga ik me niet blind op staren. In de hoop dat daar wat loskomt. Dan kijk ik liever terug met een mooie blik. Zoals we nu gedaan hebben. Naar wat we hebben gehad. De herinneringen die in je hart gesloten zijn. Dan dat je vooruit gaat kijken naar iets wat er helemaal niet is.
0: Nee. En dan is dit gedaan. Je zegt de cirkel is rond. Gaat dan de Facebookpagina stoppen? Houdt Edwin Struijs op met het in leven houden van het gedachtegoed? Zal toch niet?
1: Ja, natuurlijk. Het is al ongetwijfeld weer wat nieuws opborrelen.
0: Maar, is het niet bij de Zwaan dan wel ergens anders, toch?
1: Wat zei je?
0: Is het niet bij de Zwaan dan wel ergens anders?
1: Ja, de borrelt. Er blijft altijd wel iets opborrelen. Nee, ja, natuurlijk zullen er altijd initiatieven blijven. Maar we dachten wel dat het nu wel een goed moment is om het nog een keer te doen. Om, ja. Met de ouderdom van de gasten. Je merkt het ook aan de oude knarrenavonden die we organiseren. Er is natuurlijk een hele mooie stichting. Hè? 1889 HFC Haarlem. Die ook mooie dingen organiseert. En ook af en toe een leuk blaadje aflevert.
2: De Roodbroek.
1: Dat is hartstikke leuk. Mooie initiatieven. Alleen je merkt wel, het veroudert, het vergrijst. Ja. En dat is logisch, want er is niks verder. Dus ja, we moesten het nu doen. En ja, wat er in de toekomst dan, wat ik dan zelf nog wil, ja, dat is niet zo belangrijk. En dat borrelt inderdaad op, maar nu even niet. En nu is het afgeborreld eigenlijk.
0: Is dit maar even.
1: Ja.
2: Wat gaat er gebeuren op 1 oktober?
1: Nou, op 1 oktober gaan wij in café-restaurant Brinkman op de Grote Markt. Dat is natuurlijk een gewijde plek voor
2: daar werden kampioenschappen gevierd.
1: Daar werden kampioenschappen gevierd, ja. Maar dat was een soort clubhuis eigenlijk voor Haarlem. Elke vergadering, elk feest, en dat waren nogal wat hoor, vroeger. Want elke aanleiding was een feest. Elk doelpunt was bijna een feest. Dus dat werd of in de Hotel de Leeuwerik op de Kruisstraat gevierd. Of inderdaad bij café-restaurant Brinkman. En dat hebben we op 1 oktober afgehuurd. En daar wordt dan er zijn meerdere eerste exemplaren voor Beer Wentink, uiteraard, Mr. Ja. Haarlem. Martin Haar, hè, de eerste voetballer van het jaar, 1982. En de erven van Kik Smit worden daar de eerste exemplaren. Tenminste, als de drukker
0: op tijd
1: een beetje meewerkt.
2: Ja,
1: maar dat neem ik aan van wel. We hebben het op tijd ingeleverd, de kopij. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Dus dat komt wel goed, denk ik. En dan drinken we daar een borrel op. En hopen we dat veel mensen de kick gaan aanschaffen.
2: Kan iedereen komen 1 oktober?
1: Nee, het is wel een. Ja, nee, we moeten wel op uitnodiging werken. Want anders gaat het misschien uit de hand lopen. Dat willen we natuurlijk ook niet.
2: Ja, want
1: of dat er opeens Telstar supporters voor de deur staan.
2: Hoe is de belangstelling? Is er veel animo? Nog merk je, dat leeft echt.
1: Ja, er is heel veel. Je merkt gewoon dat het roodblauwe hart, dat het niet gedoofd is, het roodblauwe vuur. Er zijn een heleboel donateurs geweest, sponsors. Die dit blad, dit initiatief hebben ondersteund. En die komen ook allemaal op 1 oktober. Dus dat heeft ons echt verrast. Dat we heel veel mensen toch warm hebben gekregen voor de kick. Dus daar krijgen wij dan ook weer een kick van, om het zo maar te zeggen. En op de kick-off, zoals we het genoemd hebben, daar komen heel veel mensen op af.
2: Er is al aardig geborreld, heb ik de indruk, op dit thema, of niet? En gebrainstormd.
1: Ja, goed. Dan hebben we niet de kick nodig om dat te doen.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar inderdaad, we hebben er heerlijk over gebrainstormd. Het is ook heerlijk om te doen, natuurlijk. Het is toch je clubpie. En het doet natuurlijk wat toen dat verdween. En dat is leuk om dat rood-blauwe erfgoed toch weer levend te houden.
2: Heb je zelf nou in dit proces nog iets ontdekt waarvan je dacht, dat wist ik helemaal nog niet. Dat was voor mij ook nieuw. Jij weet zoveel van die club, maar was er nog iets?
1: Nou ja, je komt wel dingetjes tegen. Maar goed, dat is heel, dat is echt in een marginaal, hoor. Dat is nou niet dat je denkt, goh.
2: De grote verhalen zijn wel bekend.
1: De grote verhalen zijn natuurlijk bekend. Maar er zijn heel veel mensen lid geweest van HFC Haarlem, van Willem Ruijs, Tom Okker, allemaal mensen die je eigenlijk niet zo snel verwacht. We hebben al die ledenlijsten doorgeplozen om uit te zoeken wie dat allemaal waren en waar ze vandaan kwamen. Jaap Ede, het zijn allemaal illustere namen uit de Haarlemse sporthistorie die allemaal hun steentje hebben bijgedragen om Haarlem groot te maken.
2: Ja.
1: Alleen helaas is het 20 jaar of 16 jaar geleden in elkaar gestort.
0: We gaan met z'n allen op jacht naar een editie. Want ik vind dat het zo zou moeten zijn. Dat die als de sodemiet eruit verkocht is.
1: Ja.
0: En voor mijn gevoel moet ik hem bij Huig kopen.
1: Ja,
0: ik weet niet waarom. Zo voelt dat.
1: Nou, er zaten al heel veel aanmeldingen. Ja. Dus,
0: gelukkig werkt mijn zoon er, dus er valt vast wel te regelen.
1: Zo is het.
0: Ed, dank je wel voor je komst. Voor nu en nog eens, als het weer eens over Haarlem moeten hebben. En we willen dingen horen die we nog niet eerder wisten.
2: Of als je met pensioen gaat, wie weet.
1: Ja
0: maar dat gaat
2: maar voorlopig gaat dat niet gebeuren.
0: Kan me niet
1: voorlopig
0: voorstellen.
1: Niet, jongens. Nee. Freelancer.
0: Ja, precies.
1: Pensioen. Moeilijk.
0: Nogmaals, dank je wel voor je komst. Ja. Tot de volgende keer. En we danken u voor het luisteren. En we zijn terug op de tweede maandag van oktober.
2: Dan zijn we er weer.
0: Dank voor het luisteren en tot dan.

0: Zandvoort. Tussen 7 en 9 in Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
3: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
2: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
4: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Bressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Good when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
3: Goedenavond, je hoort zo Abel met Onderweg. Maar eerst David Bowie, Let's Dance.

0: Ja, goedenavond. Het is 10:07 en welkom bij het laatste uurtje van de maandag op Haarlem 105. Mijn naam is Dagmar en ik heb zo meteen weer een heel opvallende recensie voor je klaarstaan van een plek in Haarlem en omstreken. En aan jou de vraag over welke zaak dit gaat en hoeveel sterren die review heeft gekregen. Maar natuurlijk heb ik ook weer heerlijke nummers komend uur voor je klaarstaan. Je hoort onder andere Michael Jackson en de jeugd van tegenwoordig, maar eerst Onderweg van Abel.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Abel met Onderweg. Leuk dat je luistert naar Haarlem 105 Talent. En het is immers maar één keer maandag deze week. Dus dat betekent zo dat het weer tijd is voor de Haarlemse Review. Ik ga je zo een review voorlezen van een plek uit Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden welke plek het is en hoeveel sterren het heeft. En ik zal je er alvast één review geven van die plek. Je krijgt er na dit nummer zo nog eentje. Maar de eerste is goede plek om je kind achter te laten. En benieuwd naar welke plek dit is, blijf dan vooral nog even lekker luisteren naar Haarlem 105. Dan krijg je zo na Michael Jackson met Black or White nog een extra review.

0: Michael Jackson met Black or White. En voor als je net bent ingetuned en je luistert vanaf de bank of uit de auto, doe lekker mee met de Haarlemse Review, waar ik net mee ben begonnen. Ik lees je een plek uit Haarlem, een review van een plek uit Haarlem en omstreken voor. En jij als luisteraar kan raden wat voor een plek dit is en hoeveel sterren het heeft gekregen. En voor Michael Jackson had ik je alvast één hint gegeven van één review. En de eerste was: goede plek om je kind achter te laten. En de tweede is: leuk, maar verraderlijk voor je spieren en gewrichten. Heb meerdere kinderen zien huilen. Nou, denk je te weten wat voor een plek in Haarlem en omstreken dit is? Stuur het dan naar 06 of naar de WhatsApp 0600 505 38. Denk je het goede antwoord te weten en hoeveel sterren het heeft? Het antwoord hoor je zo na de jeugd tegenwoordig met Wat Gebeurt.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Ja, je hoorde de jeugd van tegenwoordig met What's Gebeurd. Dit was de editie van Bevrijdingspop 2017 hier in Haarlem. En ja, ik was er zelf helaas niet bij, maar het klinkt echt iconic. Ik hoop echt dat ze nog een keertje terugkomen hier in Haarlem. En we waren ook bezig met de Haarlemse review. En ik had je net voor dit nummer al twee reviews voorgelezen. En jij als luisteraar kan raden wat voor plek het is waar deze mensen een review over hebben geschreven. En hoeveel sterren dit heeft. Ik zal het nog één keertje snel voor je herhalen en dan komt het verlossende antwoord. De eerste review is: goede plek om je kind achter te laten. En de tweede: leuk, maar verraderlijk voor je spieren en gewrichten. Heb meerdere kinderen zien huilen. Nou ja, en dan is er één antwoord en dat is Street Jump Haarlem. Met de eerste: goede plek om je kind achter te laten. 5 sterren. Ja, ik denk dat ik hoop wel echt dat diegene daarna zijn kind wel weer is opkomen halen. Ik heb het niet kunnen checken, maar interessante opmerking, laat ik het zo zeggen. En het tweede heeft 3 sterren. Ja, ik heb meerdere kinderen zien huilen. Ja, dat gebeurt altijd wel bij zo'n trampolinepark. Ik heb dat zelf altijd gedaan en altijd was met verjaardagsfeestjes iemand die brak weer een enkel of er gebeurde weer wat. Maar het was wel altijd leuk, maar deze mensen vonden het dus ook leuk. Heel veel dingen, ik was dit aan het lezen en heel veel dingen ook over vieze sokken en zo. Ik dacht, nou, ik laat dat er wel heel even buiten, maar altijd interessant dat mensen reviews blijven schrijven, vind ik. Je hoort Brother Wallace met Honey.

Ja, Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. Ja, dit blijft toch altijd een heerlijk nummer wat je altijd mee wil zingen? Nou ja, dat heb ik tenminste. Daarom heb ik hem ook aangezet. Lucky me dat ik achter de knoppen sta hier. En goed nieuws voor alle Oasis-fans. Want zij hebben vandaag aangekondigd dat er een show komt. 16 en 17 juli 2027 in de Johan Cruijff Arena. De kaarten zijn wel gewild, dus als je erbij wil zijn, moet je voor donderdag 17 september om 5 uur registreren via de officiële website van Oasis om kans te maken op een unieke verkoopcode. Want volgens mij kan dit dus alleen via die voorinschrijving. Zo willen ze alle Oasis-fans een echte kans krijgen geven om daar te zijn 16 en 17 juli. Dus daarom dacht ik, hier komt-ie. Oasis met Wonderwall. Die moet toch even gedraaid worden?

Oasis met Wonderwall. En wil je dit graag live horen aankomende zomer, schrijf je dan snel in voor de kaartverkoop. Want dat hebben ze vandaag aangekondigd, dat zij twee shows gaan doen in de Johan Cruijff Arena. En leuk dat je ook luistert naar Haarlem 105. Zometeen krijg je weer een nieuw itempje van me. En dat heet, bestaat dit echt in Haarlem? Ik lees drie plekken in Haarlem en omstreken voor die eventueel bestaan. En eentje daarvan bestaat dus echt. En jij als luisteraar kan raden welke plek echt bestaat. Maar eerst krijg je Octopus Garden van The Beatles.

0: Pas on Me van Ilse de Lange. Ja, en ik noemde het vorige week al, maar eigenlijk is Ilse de Lange nu net zo een beetje als Zara Larsson, allebei bezig met een iconische comeback. Want vroeger toen ik klein was, luisterde ik al naar hun allebei. En nu komen ze opeens weer terug op de radio. En nou ja, daar ben ik alleen maar blij mee, want laat het alleen maar horen. En we zijn ook bezig met het item Bestaat dit echt in Haarlem? Nou, dat hoort een beetje bij mijn show van Haarlem 105 Talent. En elke week noem ik drie plekken in Haarlem omstreken. En jij als luisteraar kan raden wat voor een plek dit is. Je weet de plek al, maar of het in ieder geval bestaat. Twee daarvan zijn namelijk helaas niet waar en eentje daarvan wel. En mocht je het goede antwoord weten, stuur het dan naar de WhatsApp van de studio 0600 505 38. Komt-ie. Nummer A. Boven de poort van het oudste hofje van Nederland in Haarlem staat een oud wiskundig raadsel gebeiteld waar precies twee verschillende antwoorden goed op zijn. B. Aan de gevel van de Jokepekerk hangt een bronzen klokje dat vroeger automatisch luidde zodra het bierbrouwen van die dag geslaagd was. En optie C. Aan de steiger bij de Katerijnenbrug hangt een snelheidsmeter voor boten die een grote rode smiley laat zien als je rustig vaart en een boos gezichtje als je te hard gaat. Ja, helaas is er maar eentje hiervan waar. En twee hiervan is een fabeltje. Dus denk je het dus te weten, ga naar 06-105-105-38. En dan hoor je het antwoord zo. Maar eerst Sef Special met Amigo.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Share Special met Amigo. Ja, en we waren bezig met... Bestaat dit echt in Haarlem? Ik heb je net drie plekken in Haarlem opgenoemd. En eentje daarvan bestaat echt. En de andere twee zijn helaas niet waar. En ik zal ze nog eventjes snel voor je herhalen. En dan krijg je daarna gelijk het goede antwoord. Optie A. Boven de poort van het oudste hofje van Nederland in Haarlem staat een oud wiskundig raadsel gebeiteld waar precies twee verschillende antwoorden goed op zijn. Optie B. Aan de gevel van de Jopenkerk hangt een bronzen klokje dat vroeger automatisch luidde zodra het bierbrouwen van de dag geslaagd was. En optie C. Aan de steiger bij de Catharijnenbrug hangt een snelheidsmeter voor boten die een grote rode smiley laten zien als je rustig vaart en een boos gezichtje als je te hard gaat. Ja, en dat is antwoord A. Boven de poort van het oudste hofje van Nederland in Haarlem staat inderdaad een oud wiskundig raadsel. Het hofje van Bakenes in de binnenstad is uit 1395 en daarmee het oudste hofje van heel Nederland. Nou ja, dat weet je nu dus ook weer. En boven de ingang staat een steen met de tekst: het gesticht van Dirk van Bakenes voor vrouw 8 en 2 maal 6. En rekenkundig zijn voor dit gedicht dus twee oplossingen. En 8 plus 2 keer 6 kan op twee manieren berekend worden. Ja, sorry, het wordt een beetje wiskundig, maar ik zal het zo goed mogelijk proberen te uitleggen. Dit kan op twee manieren berekend worden, waardoor er dus of 20 of 60 uitkomt. En 20 zou dan staan voor het aantal huisjes dat er oorspronkelijk in, in het hofje stond. En 60 voor de minimale leeftijd die je vroeger moest hebben om er te mogen wonen. Nou, allemaal feitjes die je nu dus wel weer weet en net niet, denk ik. Nou ja, althans, ik wist het niet. Hey, en zometeen hoor je Video Killed the Radio Star van Buggles. En daarna Queen. Dus eerst komt deze.

Ja, Queen met Cool Cat. En dat blijft toch weer een lekkertje nummertje zo op de maandagavond. En vannacht blijft het droog en koelt het af tot een graad of 18. En die regenjas kan je voorlopig ook nog even thuis laten. Want morgen blijft het overdag namelijk ook nog droog. En wordt het maximaal 22 graden. Toch nog die nazomerse warmte die nog een beetje in de lucht hangt, denk ik. En om die stemming er nog even vast te houden, heb ik alweer een nieuw nummertje voor je klaarstaan. Summer of 69 van Bryan Adams. Komt-ie.

The Summer of 69 van Bryan Adams. En je luistert naar Haarlem 105 Talent. Mijn naam is Dagmar. En volgende week maandag van 11 tot 12 uur zelfde tijd ben ik weer bij je terug voor meer Haarlemse feitjes. En lekker muziek tussen, afwisselen tussen pop en een beetje 80s, 90s muziek. Hou ik altijd wel van. Hoop dat jij er ook van houdt. En morgen van 7 tot 10 uur is Pedro van Looyer weer voor je. Met weer een fantastische ochtendshow, al zeg ik het zelf. En tot die tijd non-stop muziek. Een hele fijne avond. Tot volgende week. Je hoort The Cure met Friday I'm in Love.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.